0: wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
5: Dit is Merwe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor een deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij een uitzending van de Zendgroep Kerken. Fijn dat u vanmorgen luistert. Om 9:30 kunt u gaan luisteren naar een uitzending van de kerkdienst. Die wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk Ebenezer aan de Middeldiepstraat in Sliedrecht. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee H. Peet. Maar voor het zover is, is het programma vooral bestemd voor de kinderen die luisteren. Hoi jongens en meisjes, fijn dat jullie er ook bij zijn. We gaan eerst luisteren naar muziek. Het eerste versje heet God kent jou vanaf het begin.

De volgende versjes gaan erover dat de Heere God zo groot en machtig is en dat Hij alles gemaakt heeft. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam!

De Heere Jezus wil altijd voor ons zorgen. We lezen in de Bijbel dat hij zegt: ik ben de goede herder. Wil jij ook een schaapje van zijn kudde zijn? Daarover gaat het volgende liedje. Jezus is de goede herder.

Ik wil jullie graag een verhaal uit de Kinderbijbel voorlezen. Dat gaat over een storm op het meer. De discipelen zijn met de Heer Jezus in een boot op het water. En dan gaat het stormen. De discipelen, dat zijn de vrienden en volgelingen van de Heer Jezus, die worden dan heel bang. Luister maar wat er gebeurt. Het is avond. De zon die langzaam ondergaat, kleurt de lucht en de heuvels oranje. De Heer Jezus loopt met zijn discipelen langs het meer van Galilea. De hele dag zijn er mensen bij hem geweest en nog steeds lopen er veel mensen achter hen aan. De Heer Jezus is er moe van. Hij zoekt rust en hij wil graag een poosje alleen met zijn vrienden zijn. Op het strand liggen een paar vissersboten. Kom, zegt hij tegen zijn vrienden, laten we naar de overkant gaan. Achter elkaar stappen ze in. Een van de discipelen pakt een peddel en duwt de boot het meer op. Langs de kant kijken de mensen hen na. Eerst zijn hun stemmen nog goed te horen, maar dan wordt het stil. De wind blaast kleine rimpeltjes in het water. De zon zakt steeds verder naar beneden. Nog even, en dan is ze verdwenen achter de heuvels. De dag, die tot nu toe heet was, wordt koeler. Jezus gaat achter in de boot liggen. Hij legt zijn hoofd op een kussen. Het duurt niet lang of hij valt in slaap. De discipelen blijven wakker. Ze praten zachtjes met elkaar over alles wat ze die dag beleefd hebben. Wat hebben ze vandaag veel zieken gezien? Blinden, doven, verlamde mensen. Jezus heeft hen allemaal genezen. En ook hebben ze weer veel bijzondere woorden van hun meester gehoord. Woorden waar ze nog steeds over nadenken. Volgens mij, zegt een van de discipelen, begint het harder te waaien. Hij heeft het nog maar nauwelijks gezegd of er gaat een windvlaag over het meer. Zomaar ineens komt de wind achter de heuvels vandaan. Opnieuw komt er een windvlaag. Er verschijnen donkere vlekken op het water. En de rimpels worden golven. De boot begint te wiebelen. Het zeildoek klappert tegen de mast. Vlug halen de discipelen het zeil naar beneden. Storm! Er komt storm! Verschrikt kijken de mannen om zich heen. Het is te laat om terug te roeien. Ze zijn al bijna midden op het meer. Ondertussen is de zon helemaal ondergegaan. Het wordt donker. De wind begint nog harder te waaien en jaagt de golven omhoog. De vlaggenmast kraakt. De boot schommelt heen en weer. Kijk, daar rolt al een golf over de rand. Met hun handen proberen de mannen het water weg te scheppen. Daar, nog zo'n hoge golf. En nog een. De storm loeit en buldert om hen heen. Simon, die aan het roer zit, schudt bezorgd zijn hoofd. De boot is niet meer te besturen. De wind en het water zijn de baas geworden. Slingerend gaan ze over de golven. Nu eens worden ze opgetild en dan weer worden ze naar beneden gesmeten. Het water gutst over de rand. Nu worden de discipelen echt ongerust. Op de bodem van het schip ligt al een laagje water. Als er nog meer water binnenboord komt, wordt het schip te zwaar. En dan? Dan zullen ze zinken. Wie zal hen redden? Ze zullen verdrinken, allemaal. Angstig grijpen ze zich vast aan de vlaggenmast en de touwen. Andreas en Bartholomeus kruipen voorzichtig naar de achterkant van de boot. Hun handen omklemmen de rand. De wind fluit hun in oren. Daar ligt hun meester en hij slaapt gewoon door. Andreas schudt aan Jezus' arm. Meester, roept hij. Zijn stem komt maar nauwelijks boven de razende storm uit. Meester, waarom ligt u te slapen? Maakt het u soms niet uit dat we vergaan? De Heer Jezus wordt wakker. Verbaasd kijkt hij om zich heen. Dan staat hij op. Zijn overkleed en zijn haren wapperen in de wind. Stil, roept hij streng terwijl zijn ogen over de donkere golven gaan. Zwijg. Zijn stem galmt met macht over het meer. Onmiddellijk gaat de wind liggen. De hoge golven storten neer. Het water is weer glad en stil. De storm is voorbij. Het maanlicht glanst op het meer.
Naast de boot duikelt een visje. Jezus draait zich om. Waarom waren jullie zo bang? Vraagt hij aan zijn discipelen. Zijn stem klinkt duidelijk teleurgesteld. Hebben jullie soms geen geloof? Vertrouwen jullie mij niet? Ik ben toch altijd bij jullie? De discipelen kijken elkaar aan. Hun ogen zijn groot van verbazing en van ontzag. Wie is hij toch? Zeggen ze tegen elkaar. Zelfs de wind en de zee gehoorzamen hem. De vissersboot vaart verder. De discipelen denken na over wat er zojuist is gebeurd. Steeds meer komen ze tot de ontdekking: deze Jezus is mens, maar dat niet alleen. Hij is de Zoon van God. Net als zijn Vader is hij almachtig. Hij is sterker dan de ergste ziekte. Hij is machtiger dan de wildste storm. Stil kijken de mannen naar de Heer Jezus. Er is eerbied en dankbaarheid in hun hart. Deze Heere is hun redder. Deze Jezus is hun vriend.

Misschien heb je naar het verhaal uit de kinderbijbel geluisterd en denk je, in mijn hoofd lijkt het soms ook wel te stormen. Je gedachten gaan alle kanten op. Je voelt je angstig, onbegrepen of gewoon uitgeput. Dat is niet raar hoor. Het leven kan echt zwaar zijn. De Heer Jezus heeft de macht om ook in jouw leven, in jouw storm, rust te brengen. Net zoals we gelezen hebben in de Bijbel. Dat betekent niet dat alles meteen perfect wordt, maar wel dat Hij erbij is. Hij hoort je wanneer je het niet meer weet. Hij wil je helpen. Vertel Hem in gebed wat je voelt en vraag om zijn rust. Praat er ook over met je vader of moeder of iemand anders die je vertrouwt. Jezus is sterker dan welke storm dan ook. Hij is jouw veilige plek. Vertrouw op Hem.

De Heere God kent jou. Hij weet alles van jou. Hij weet dus ook wat je nodig hebt. Daarover gaat het in het volgende liedje. Heer, u kent mij als geen ander, want u bent altijd bij mij en altijd om mij heen. U legt uw handen op mij en laat mij nooit alleen.

Zo, jongens en meisjes, ons eerste half uurtje zit er weer op. Fijn dat je naar ons geluisterd hebt. We gaan nu luisteren naar de kerkdienst vanuit de Ebenezerkerk, die zometeen gaat beginnen.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De psalmdichter bidt: wees borg voor het welzijn van uw dienaar. Laat de hoogmoedigen mij niet onderdrukken. Zing met elkaar het psalm 18, het tweede en 14e vers.

slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult het daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte dit zo samen. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Gemeente zoeken we samen Gods aangezicht. In gebed laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Samen komen we voor uw aangezicht. En we danken u hartelijk dat we met elkaar deze dienst vanmorgen weer mogen beleven. Gisteren mochten we met elkaar een dag van ontspanning en onderlinge ontmoeting hebben. En wat was het goed om zo samen bezig te mogen zijn. Dank u ook voor de zegen die daarin ondervonden mocht worden. Iets minder is het een groot voorrecht wat we vanmorgen hier weer samen mogen zijn in uw huis. En dat doet u elke zondag weer. Steeds weer zet u uw huis voor ons open. En mogen we naderen

heilstem te horen. En heren, wat hebben we dat elke zondag weer nodig, dat ons zo de weg gewezen wordt. Dat u het steeds weer tegen ons zegt. Dit is de weg, wandelt daarop. Want heren, we zitten zo gauw weer op dwaalwegen. Daar konden we ook wel weer van overtuigd raken vanmorgen, toen we samen luisterden naar uw goede geboden. Ja, dat is de allerbeste weg door het leven. Maar heren, wat komen we onszelf daar vaak bij tegen? En daarom verootmoedigen we ons ook vanmorgen voor u. En blijft ons ook niets anders overigens dan de bede zoals die opklinkt uit Psalm 119. De psalm die we zojuist ook samen gezongen hebben. Wees u onze borg. De Heere, leg die bede maar op onze lippen en in onze harten. Ook als vrucht van de verkondiging van deze morgen. Toelevend naar de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag. Wilt u de prediking van deze morgen zo gebruiken dat het in ons leven een hongeren en dorsten mag worden naar de borg, Jezus Christus. Hij die in onze plaats is gaan staan om alles te verzoenen wat wij tegen hebben. Om het uit de weg te ruimen, alles wat er tussen u en ons steeds weer inkomt. Ja, Heere, doe ons vanmorgen schuilen achter het bloed van het Lam. En dan mogen we er volgende week aan de avondmaalstafel toch ook van verzekerd worden. Dat u echt onze borg wil zijn. Denk aan hen die het er moeilijk mee hebben, die ermee worstelen, die misschien al zo lang op zoek zijn om de weg naar de avondmaalstafel te vinden. Help juist ook hen in het bijzonder verder. En laat het voor een ieder van ons nooit vanzelfsprekend zijn. Maar mag het elke keer weer een wonder voor ons zijn als we toetreden mogen tot uw tafel. Denk aan hen die thuis met ons meeluisteren. Wil ook hen gedenken en mogen ook zij de werking van uw Heilige Geest in hun harten ondervinden, juist ook als zij luisteren naar de verkondiging van het evangelie. We denken ook aan hen die via Merwe Radio met ons verbonden zijn. Heer, we danken u ook dat ook die mogelijkheid er is en dat we zo op een onzichtbare wijze ook veel gasten mogen hebben. Heer, gedenk ook hen en geef ook hen uw zegen bij uw woord. Denk aan jong en oud hier in de kerk. Denk aan alle die vandaag samenkomen rondom het reddend evangelie. En Heere, laat het overal rijke vrucht mogen dragen. Tot eer van uw nooit volprezen naam. Heere, we bidden u al deze dingen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Meester, de schriftlezing vindt u in het Bijbelboek Jesaja. Om de komende viering willen we een drietal keren stilstaan bij het 38e hoofdstuk van het Bijbelboek Jesaja. Ik onderbreek dus de serie over de zendingsreis, de tweede zendingsreis van Paulus, om ons nu vanmorgen te richten op Jesaja 38. En we lezen de eerste 14 versen. In die dagen werd Hizkia tot stervens toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heer, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.
Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heer. En zei, o Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb. En gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia huilde erg. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja. Ga tegen Hizkia zeggen, zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden. Evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen. En dit zal voor u het teken zijn van de Heere, dat de Heere dit woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik laat op de schaalverdeling van Agas zonnewijzer de schaduw die door de zon is gedaald 10 treden teruggaan. En de zon ging de 10 treden terug die ze op de schaalverdeling was gedaald. Dit is het geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest was en van zijn ziekte genezen was. Zelf zei ik, op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. In de poorten van het graf word ik beroofd van de rest van mijn jaren. Ik zei, ik zal de Heere niet zien in het land van de levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen onder de inwoners van de wereld. Mijn levenstijd is opgebroken, van mij weggerukt als een tent van een herder. Ik heb mijn leven opgeruld zoals een wever doet. Hij smijt mij af van het weefgetouw. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Ik stelde het me voor tot de morgen toe. Als een leeuw zo zal hij me al mijn beenderen verbreken. Voordat de dag tot nacht wordt, zult u aan mij een einde gemaakt hebben. Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog. Heere, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. De tekst voor de verkondiging vindt u aan het slot van vers 14. De volgende woorden, Heere, ik word neergedrukt. Wees u mijn borg. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Zalig zij die het woord van de Heere horen en ook bewaren in hun harten. Zingen we nu ter inleiding op de verkondiging met elkaar uit Psalm 39, het derde en het vijfde vers. Onder het voorspel is er gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de emeritiekas. En bij de uitgang is er een extra collecte voor de kerk. Vanmiddag zal de heilige doop bediend worden aan Rafael Hofland. Maandagavond vergadert de kerkenraad. Eventueel bezoek graag even afstemmen met de scriba. In verband met de viering van het heilig avondmaal is er woensdagavond om 7:30 een bidstond in de Hoeksteen. Kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Rens Kok en Carlien Bakker. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de kerkelijke bevestiging plaatsvinden op Deelverlente donderdag 1 oktober in de hervormde kerk van Portugal. En die dienst begint om 14:00. Tot zover deze mededelingen.

Gemeente, luisteren met elkaar naar het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel aan het Rijk van Christus hebben. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleven, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen van zijn gelovigen bestemd heeft, voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen,
alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover ons avondmaalsformulier. Gemeente, straks in antwoord op de verkondiging willen we met elkaar zingen uit Psalm 86, het derde vers, Psalm 86, vers 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, wie een bericht krijgt zoals Hiskia dat kreeg, komt uiteraard allereerst voor de vraag te staan: kan ik God ontmoeten? Mag ik dan voor altijd bij de Heere zijn? En gemeente, het is zaak dat we dergelijke vragen tijdig onder ogen zien. Het is immers helemaal niet gezegd dat je nog met zulke vragen bezig kunt houden als de dood zich in je leven daadwerkelijk aandient. Je kunt zo van het een op het andere moment uit dit leven worden weggenomen. Of soms is er maar een heel kort ziekbed. Daarom zaak tijdig over zulke dingen na te denken. Gelukkig hoeven we zulke vragen niet alleen te stellen oog in oog met onze eindigheid. We mogen nou die vraag stellen met het oog op de nadering van de Heer Jezus Christus, met de tekenen van brood en wijn, die, let wel, voeden ten eeuwige leven. Ja, hoe vertroostend dat we allereerst in het licht van zijn nadering met die vertroostende tekenen erover na mogen denken. En dat komt ook elke 3 maanden weer terug. En zo houdt het avondmaal ons ook scherp. Hoe sta ik nou tegenover God? Kan ik hem ontmoeten? En als je hem ontmoeten kunt in de tekenen van brood en wijn, dan kun je hem ook ontmoeten als het eeuwigheid voor je wordt. En het mooie, juist brood en wijn geven het aan waar je je houvast mag vinden, juist als het eeuwigheid wordt. Ja, Jesaja 38 is een danklied. Hiskia, hij jubelde het uit vanwege de wonderlijke genezing die hij ontvangen heeft. Ja, ook Hiskia beschikte blijkbaar, net als zijn voorvader David, over dichterlijke gaven. En hij had het behoefte om het vast te leggen, ook voor zijn nageslacht, hoe goed de Heere voor hem geweest is. Nee, daar begint hij niet meteen over te vertellen. Het gaat eerst over de crisis die daaraan vooraf ging.
Alles wat het bij Hiskia opriep. Toen hij die onthutsende boodschap ontving dat hij zou gaan sterven. En Hiskia die beschrijft op een indrukwekkende wijze de manier hoe hij daarmee omging. Wat dat allemaal met hem deed. Vers 10 valt het kernachtig samen. Op de helft van mijn dagen moet ik heen gaan. Laat u eens na. De Bijbel spreekt over ons leven als een handbreed. Dat is vier vingers. Hiskia zegt, ik heb nog maar de helft daarvan gehad. Ik ben nog zo jong. En nou al te moeten sterven? Wordt trouwens ook wel anders vertaald. In de bloei van mijn leven moet ik heen gaan. Nou, denk aan een roos die net is opengesprongen. En die dan kapot gaat, fijn geknepen wordt. Dan zeg je toch ook, daar is zo'n roos helemaal niet voor bedoeld. Het leven van Hiskia is nog niet tot volle bloei gekomen. Slot van vers 10 gebruikt een treffend beeld voor de dood. Het is een rijk met poorten. Je zou ook wel kunnen zeggen een gevangenis met poorten. Want bij deze poorten is er alleen een binnengaan. Is er niet weer een uitgaan. Je kunt er niet zomaar voor kiezen om weer door die poorten naar buiten te gaan. En nou zegt Hiskia, ja, het is eigenlijk al heel wat als je oud geworden bent en door die poorten binnen moet gaan. Maar hoe ongenadig hard is het als je die poorten moet binnengaan als je nog maar op de helft van je leven bent? Dan is de dood een soort dief die als het ware de helft van je jaren ontsteelt. En als je dan aan Hiskia vraagt, waarom vind je het nou zo erg? Dan zegt hij, ik zal God niet meer zien. Ik zal de mensen niet meer zien. De dood, dat betekent voor Hiskia totale vereenzaming. En daar kijkt u dan waarschijnlijk wel wat vreemd van op. Weet Hiskia dan niet van een leven na dit leven, van een eeuwig bij God mogen zijn? Nou, het zal u wel bij meer passages in het Oude Testament zijn opgevallen dat daar vaak nog niet zo'n scherp zicht op is. Dat heeft alles te maken met de voortgang van de openbaring. Het volle licht gaat daar pas over op als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, zeker. In het Oude Testament is het hier en daar ook al aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 73. Maar vaak lang zo scherp en duidelijk niet als in het Nieuwe Testament. Voor Hiskia geldt, ja, God en de dood, dat ligt een heel eind bij elkaar. De dood, dat is de plek waar God ver weg is. Daar zie ik hem niet meer, zoals ik hem in de tempel mocht zien. En daar heb ik niet langer al die mensen om me heen, zoals dat in de tempel het geval is. En natuurlijk, dat was al in zijn ziek zijn aan de orde. Het werd stil om hem heen. Ja, dat gebeurt vaak als je ziek bent. En zeker als je langere tijd ziek bent. En Hiskia denkt, ja, als ik straks sterven moet, nee, dan kan ik niet meer naar de tempel. Dan kan ik de Heere daar niet meer ontmoeten. En dan wordt het nog veel stiller om me heen. Een onverdraaglijke gedachte. En gemeente, zo verwoordt Hiskia het.
hoe ingrijpend het oordeel van God over de zonde is. En we kunnen niet denken, het zal wel loslopen. Nee, het kwaad weegt zwaar voor God. Daar staat niet minder dan de doodstraf op. Ja, want zonde, dat is opstand tegen onze schepper. Dat is weglopen bij hem die ons het bestaan gunt. Dat is die gebalde vuist naar hem die ons het leven gegeven heeft. En wat heeft God ons nou gedaan? Hij heeft ons alleen maar goed gedaan. En daar dan zo op te antwoorden. Dan is het toch niet vreemd dat God met zijn streng oordeel daarop antwoord. Ja, gemeente, mijn sterfelijkheid drukt me er met de neus bovenop. Ik ben zondaar. En dat kan ik op geen enkele manier voor God verantwoorden. Maar roep dan ook eens het avondmaalsformulier in gedachten terug. Want wat hebben we daar gelezen? Ik ontdek de ernst van mijn zondaars bestaan aan mijn eigen sterfelijkheid. Ja, maar ons avondmaalsformulier zegt, ik mag de ernst van de zonde ontdekken aan de sterfelijkheid van de Heer Jezus Christus. De zonde is zo erg. En om ons daarvan te kunnen verlossen, moest hij de meest bittere en smadelijke dood sterven, zegt ons avondmaalsformulier. Alleen zo kon hij ons verlossen. Ons avondmaalsformulier bindt ons op het hart. Daar zie je nou ten voeten uit hoe ernstig de zonde is. Dat de zonde maar niet een bedrijfsongeval is. Dat dat niet maar is een krasje op de muur die je er zomaar met een kwastje weer af hebt. Kijk naar het kruis. Daar zie je nou hoe erg de zonde is. Ja, gemeente, gelukkig maar. Voordat ik de ernst van de zonde ondervind aan mijn eigen sterfelijkheid, mag ik zien op de dood van de Heer Jezus Christus. En dat is tegelijk het geneesmiddel. Maar laten we dan niet heel gemakkelijk en heel vlot over onze zondige, over ons zondige bestaan heen stappen. Want juist met, in het oog met het kruis van de Heer Jezus kan het niet anders. Of ik word klein, ik word ook moedig. Ja, Heer Jezus, dat moest u nou doen om mij te verlossen. Om mij een nieuw leven te geven. Om mij te bevrijden, juist van de dood. Nee, dan blaas je niet hoog meer van de toren. En dan is het ook niet vanzelfsprekend meer dat je naar een avondmaalstafel komt. Dan word je klein, ootmoedig. Ga je schuldbelijdenis doen. Ja, Hiskia, die ziet de ernst van zijn zonde vooral aan zijn eigen sterfelijkheid. Hij weet dat de dood bij hem niet aan het verkeerde adres is. En juist zijn zondags bestaan maakt het voor hem zo ondraaglijk dat hij op stervens na dood is. En daarom heeft hij het er ook zo moeilijk mee. Hiskia die gebruikt hele treffende beelden om zijn vergankelijkheid te beschrijven. Hij heeft het over een tentje van een herder. Jongens en meisjes, je kunt je voorstellen hoe dat ging als een herder een tijd erop uitging met zijn schapen.
Ja, dan nam hij een klein tentje mee. Als het regende, als het koud was, dan had hij ook behoefte aan wat beschutting. Ja, die schapen die hadden een volle vacht. Maar ja, dat hebben mensen niet. Dus hij nam een tentje mee om de nacht in door te kunnen brengen. Maar ja, wat stelde zo'n tentje nou voor? Als je zo'n heel klein tentje hebt, ja, dat ligt zo ondersteboven. Hoeft maar een keer flink te waaien. En er blijft niks van over. Nou, zegt Hiskia, zo is mijn bestaan. Als een herderstent. Ik voel me nou zo kwetsbaar, zo onbeschermd. Ja, wat kan je nog beschermen als de dood ermee gemoeid is? Wat heb je dan nog aan een titel als koning? Ja, daar kun je wat mee tot aan de dood, maar niet aan de andere kant van de dood. Wat heb je dan aan al je wetenschap? Ja, al onze wetenschap moet het ook tegen de dood afleggen. De wetenschap kan ons daar ook niet tegen beschermen. Mensen die veel van je houden. Oh ja, ze willen dan alles voor je doen. En als ze het konden, dan zouden ze. Maar ze kunnen het niet. Alle geld van de wereld is niet in staat om de dood bij je weg te houden. Ja, wat biedt dan nog bescherming? Inderdaad, mijn leven is als een herdersteentje. Het ligt zomaar ondersteboven. Een tweede beeld gebruikt Hiskia, het beeld van een weefsel. Hiskia stelt het zo voor dat God met hem bezig is als de grote wever. En hij weeft draad na draad. En zo word je ouder en ouder. En God weeft er zwarte draden doorheen. Zwarte draden van moeite en verdriet. En wie weet daar niet van? Hele lichte draden ook. Draden van vreugde en zegen. Dat je geluk niet op kan. En ik hoop dat u het opmerkt. Daar loopt ook de gouden draad doorheen van de trouw van God. En die trouw die ook opgewassen is tegen onze ontrouw. Ja, zegt Hiskia, het weefsel van de een is veel langer dan het weefsel van de ander. En Hiskia dacht dat zijn weefsel nog maar half af was. Gaat u het nou al afhechten? Heren, dat kan toch niet waar zijn? Hoe moet het verder met Israël? Hoe moet het verder met de reformatiearbeid waar ik in Juda mee begonnen ben? En heren, hoe moet het verder met het koningschap? Want ik heb nog geen kind. En u hebt toch beloofd dat het koningshuis van David niet uit zal sterven? Snijdt u me nou al los van uw weefgetouw? Het is toch nog lang niet klaar? Nou, gemeente, wat tekent Hiskia hier levensecht? En wat komt hij soms dicht bij onze eigen beleving? In een hoe pril stadium worden soms levensdraden al doorgeknipt. Soms heeft een kindje nog maar net het levenslicht aanschouwd. En moeten ouders hun kindje al aan God teruggeven. Heren, is het nou al klaar? We kunnen niet plaatsen. Of een kind. Of maar zo'n klein kleedje. En neemt u het nu het leven al af? Mensen in de kracht van het leven die nog zo nodig zijn. Maar heren,
Dat kunt u toch niet doen? Die vader, die moeder, die is nog zo nodig. Maar ook als de herfstperiode van je leven is aangebroken. En je wilt zo graag je kleinkinderen zien groot worden. Misschien wel de vreugde mogen meemaken van overgrootvader, overgrootmoeder te worden. Ach ja, de dood, hij komt nooit uit. En de dood is zo onbarmhartig, zo hard, zo'n vijand. Ja, we kunnen dit toch allemaal met Hiskia prima meevoelen. En dan maakt Hiskia nog gebruik van een derde beeld. Het beeld van een leeuw. Ja, Hiskia die vergelijkt God hier met een verscheurende leeuw. Je moet maar durven. Het gebeurt trouwens vaker in de Bijbel. In het Bijbelboek Boeks Klaagliederen wordt God soms een keer vergeleken met een loerende beer. Dat is ook niet zo'n complimenteus beeld. Ik zou dat niet durven gebruiken. Maar Jeremia doet het. En hier is Kia. Heer, u was voor mij als een verscheurende leeuw. En een leeuw, die ontneemt zijn prooi vaak, zijn kracht, heb ik ergens gelezen, door de beenderen van zijn prooi te breken. Dat is met zijn kracht gedaan. En zo ervaart Hiskia het nou ook. Heren, u belaagt mij als een roofdier. Maar ik ken u toch zo anders. Oh ja, het is wel opmerkelijk. Hiskia heeft het er heel moeilijk mee. En wie zou het er niet moeilijk mee hebben? Maar toch, hij maakt God geen verwijt. De waarom-vraag, en natuurlijk, die zal zeker door zijn hoofd gespeeld hebben, maar die waarom-vraag klinkt hier niet. Hiskia is zich ervan bewust dat als God met hem het gericht aangaat, dat hij dan niks anders heeft in te brengen dan lege briefjes. Hij staat schuldig. De dood is bij hem niet aan het verkeerde adres. Hij heeft geen reden om een eisende houding tegenover God in te nemen. Heren, u moet dit doen en heren, u moet dat doen en heren, u moet zus en heren, u moet zo. Nee, hij buigt zijn hoofd. Maar gemeente, daar laat Hiskia niet bij. Ik zou me kunnen voorstellen dat er iemand hier in de kerk is die zegt, nou dominee, als God zich zo tegenover je opstelt, als een verscheurende leeuw. En als je het gevoel hebt dat je als het ware klem zit onder de poten van die leeuw. En je krijgt de kans om het op een lopen te zetten, dan doe je dat toch. Dan vlug je toch bij God vandaan. Dat is toch logisch dan? Nou, dat vindt Hiskia helemaal niet logisch. Nee, u hoort het goed. Heren, al bent u zo. Ja, u bent nou zo voor mij. Maar dan bent u ook de enige die me helpen kan. Dat u een andere houding tegenover mij in gaat nemen. En Hiskia die is eigenlijk voortdurend op zoek naar het ja achter het nee. En dat kom je vaker tegen in de Bijbel. Denk maar aan Jacob. Jongens en meisjes, kennen jullie ook, hè? Jacob, die worstelde met God bij Peniel. En Jacob, hij kreeg de ene tik na de andere tik. Ja, dat gebeurt er toch als je aan het vechten bent
met iemand? Nou, Jacob is in gevecht met God, dus hij krijgt de ene tik na de andere tik. En dan zegt de Heer op een gegeven moment tegen Jacob: Jacob, laat me nou maar gaan. En wat zegt Jacob dan? Ik zou denken: Jacob, dit is je kans, want je kan het toch niet winnen. Heere God, gaat u alstublieft maar. Maar dat zegt Jacob niet. Jacob zegt: ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Heere, die slaande hand in mijn leven, dat moet een zegenende hand worden. Heere, houd mij toch uw hand boven het hoofd. Ja, dat doet Jacob. Ik kan ook denken aan de Canaanese vrouw. Die vrouw die kreeg het ene nee na het andere te verwerken. Eerst zwijgt Jezus. En als ze blijft aanhouden, dan zegt Jezus: ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En als ze dan nog langer aanhoudt, dan zegt Jezus: het brood voor de kinderen geef je toch niet aan de hondjes? En dan zegt zij zo mooi: ja, nou laat mij dan maar een hondje wezen, want de hondjes die eten ook van de kruimeltjes die van de tafel vallen, die de kinderen laten vallen van de tafel. Ook zij op zoek naar het ja achter het nee. Dat het geloof kan het zich niet voorstellen. Dat God niet anders is en dat God niet meer is dan die verscheurende leeuw. Dan die wever die te vroeg het kleed afsnaart. En dat God niet in staat is om mij, kwetsbaar mensje, te beschermen. En zo komen we, gemeente, bij onze tekst. Hiskia die zich neergedrukt voelt, maar die met angstige ogen op God ziet. Ja, hij voelt zijn krachten wijken. Hij piept als een zwaluw. Zijn stem is verzwakt. Hij kan haast niet meer spreken. Maar met zijn laatste krachten bleef er maar één bede over. En dat is de bede die God ook graag van u en van jou hoort. Wees u mijn borg. Heere, wilt u de rekening betalen die ik onmogelijk betalen kan? Wilt u de prijs voor uw rekening nemen, zodat mij dood en graf bespaard blijven? Heer, ik weet dat u alle reden hebt om een tegenstander te zijn. Voor mij te zijn als een verscheurende meleeuw. Ik kan er niks van zeggen, want ik ben begonnen u de oorlog te verklaren. Maar Heer, wees voor mij niet als een leeuw. Wees toch alstublieft mijn borg. Zodat u vereffent wat ik niet vereffenen kan. Wees u voor mij wat Juda was voor Benjamin tegenover de farao. En zo kwam Benjamin veilig weer thuis. Heere, wees u zo mijn borg, dan zal ik veilig thuiskomen. Of om het met een regel van een bekend lied te zeggen: berg mijn zielen voor de dood. Heere, neemt u me in bescherming. En wat zegt Hiskia daar feitelijk een grote dingen mee? Zelfs als de dood binnen het gezegsveld komt, staat God niet machteloos. Het is trouwens heel merkwaardig. In het Bijbelboek Spreuken wordt er ergens voor gewaarschuwd om je maar niet zomaar borg te stellen voor iemand anders. Want je weet niet wat er allemaal van komen kan. Dat kan je zelf wel eens in grote narigheid brengen.
Het Bijbelboek Spreuken, Gods eigen woord, waarschuwt ervoor. Pas daarvoor op. Stel je niet te gauw borg. En gemeente, als ik dan aan deze situatie denk... Nee, God heeft geen raadsman nodig. Begrijp mij niet verkeerd. Maar er komt haast de gedachte bij je boven. Ja, Heer, als u borg wordt in deze situatie... dan brengt u zichzelf in grote moeilijkheden. Want als Hiskia niet die dood sterft... dan moet u in uw zoon die dood gaan sterven. Dat kost u maar niet weinig, dat kost u alles. Dat kost u uw eigen zoon. Zou u dat wel doen? Ja, nou praat ik heel menselijk natuurlijk. Maar dat doe ik om u het wonder te laten proeven van het evangelie. Het was zo goed te begrijpen geweest als God gezegd had... ja, daar meng ik me niet in, daar hou ik me buiten. Maar God doet anders. Hij heeft dat gebed van Hiskia, hij heeft het verhoord. Ja, hier diep in het Oude Testament klinkt al de bede om de borg. En die bede heeft bij God gehoor gevonden. Gods antwoord daarop is dat het kerst werd. En Christus, hij laat zich in met de schuld van zijn volk, met de dood van zijn volk. Kijk, als die gedoopt wordt, hij gaat kopje onder in het dood, in het water van de Jordaan. Daar wordt hem de adem al afgesneden. Hij zoekt zijn volk op waar het te vinden is, midden in zijn zonde. En hij stelt zich borg. Zo betaamt het mij, zegt hij, alle gerechtigheid te vervullen. En dan zien we het bij de Heer Jezus gebeuren. Hij wordt een tentje. O, zo kwetsbaar. Er is eigenlijk geen enkele bescherming meer. Het prachtige weefsel van zijn leven... En gemeente, hoe mooi was het niet. Een mooier mens dan hij bestaat gewoon niet. Geen zwart, alleen maar smetteloos wit. Maar hij wordt afgesneden. In het midden van zijn jaar. Hij sterft op 33-jarige leeftijd. En gemeente, dan is het de Heere die voor hem, ja, zijn eigen vader notabene, die voor hem de trekken krijgt van een leeuw. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo geeft God alles. Zo wordt hij de borg. Zo stelt hij zich borg voor de zijne. En om het dan ook te proberen nog wat dichter bij de jongens en meisjes te brengen hier in de kerk. Misschien heb je het al wel eens eerder van me gehoord. Maar mag ik het beeld nog eens gebruiken dan? Dat kan ook geen kwaad. Ergens in de Tweede Wereldoorlog. Een heleboel mensen door de Duitsers gevangen genomen. En ze werden allemaal op een hele lange rij gezet. En er werd hen gezegd... Elke tiende krijgt de kogel. Nou ja, je snapt wat al die mensen deden in die rij. Ze begonnen allemaal te tellen. Allemaal, stuk voor stuk. En ergens in die rij stond een jonge jongen. En hij ontdekte, ik ben ook de tiende. Ik word er straks ook door de Duitsers doodgeschoten. Naast hem stond een oude priester. En die had ook geteld. En hij zag de angst in de ogen van die jongen.
En die priester die zegt, joh, laten we ruilen. En toen werd die jongen de 11e. En die priester de 10e. Toen kreeg die priester de kogel. En die jongen die ging vrij uit. Nou, dat is nou precies wat de Heer

zijn. En dan ben jij weer de eerste. Ja, dan mag jij bij mijn vader thuiskomen. Ondanks alles wat je gedaan hebt. Nou, gemeente, zo'n zaligmaker hebben we nou. En die zaligmaker is hier volgende week weer in het midden. Met brood en wijn. Tegen zo'n zaligmaker, die zo ver voor je gaat, daar kun je toch geen nee tegen zeggen. Hij is hier volgende week. Nee, niet om te doden. Niet om kogels uit te delen. Maar om zijn eigen verbroken lichaam en bloed uit te delen. Opdat ik mijn verslagen hart daaraan zou ophalen. En ervan verzekerd zou zijn. Ik vind geen schuld meer in je. Ik heb niks meer op je tegen. Je mag mijn kind zijn. Alles wat daarvoor nodig is, dat heb ik nou voor je verdiend. De gemeente gaat dan nou van de week niet kijken of u zelf nog wat in huis hebt. Waarmee u aan kunt komen om in ruil daarvoor brood en wijn te ontvangen. Kom nou alstublieft met lege handen. Ja, want God is een God die genade geeft. Waar die lege handen vindt. Wees maar heel eerlijk van de week. En zeg het maar tegen de Heer. Ik heb het leven niet verdiend, wel de dood. En er komt elke dag schuld bij. Waardoor ik het ook nog meer verdien. Maar ik klamp me vast aan de borg. Heere, mag ik nou geborgen zijn in de borg? En echt, als dat uw gebed is. Nee, dan is dat geen eigen werk. Dan heeft de Heere dat in u gewerkt. Dan heeft de Heere de honger gewekt. En zou hij die honger dan aan de tafel niet willen verzadigen? En als er nou zo iemand is en als de Heer Jezus daar nou zo naar uitziet, zou hij zich dan aan zo iemand niet willen geven? Vast en zeker. En gemeente, dan gaan we nog één keer terug naar al die beelden die Hizkia gebruikte. Want als God onze borg wordt, ja, dan wordt alles anders. En Hizkia, die vreesde van God verlaten te worden. Ik zie God niet meer zoals ik hem in de tempel zag. En ik heb de gezaligden niet meer om me heen. Ik heb uw volk niet meer om me heen, bedoel ik. Heer, dat ga ik zo missen. Als de Heer je borg wordt, dan krijg je zicht op God. Nee, dan hoef je hem niet meer te vrezen als een verscheurende leeuw. Dan wil hij voor je wezen. Een vriendelijke vader. Zo mag je dan zicht hebben op God. En inderdaad, dan ben je daar niet alleen. Aan de avondmaalstafel toch ook. Daar mag je zijn. Samen met zoveel anderen. De Heere maakt mij niet een enkeling zalig. Hij maakt een volk zalig. Gemeente, dan is er niet meer de wurgende greep van de dood. Zeker, dan is de dood nog steeds een rijk met poorten. En dan kun je wel eens huiveren. Maar dan mag je weten, er is niet alleen maar meer een binnengaan door die poorten. Je mag ook weten, er is uitzicht, er is hoop. Ik mag die poorten ook eens weer doorgaan om het dodenrijk te verlaten. Ik geloof
de wederopstand.

In de doden en ook in de tussentijd, gemeente, is de dood voor het geloof niet anders dan een doorgang naar het eeuwige leven. Oh ja, dan is mijn bestaan nu nog kwetsbaar als een herder stent. Het ligt zo ondersteboven. Maar dan mag u denken aan die woorden van Paulus. Als onze aardse tabernakel wordt afgebroken, mag ik weten een vast gebouw bij God te hebben in de hemelen. Er is perspectief. En die kwetsbaarheid is niet het laatste woord. En gemeente, dan kan het zo lijken alsof het weefsel van je leven te vroeg wordt afgesneden. En als dat in je leven aan de orde komt, of als je daar heel serieus rekening mee moet houden, dan is dat ontzettend moeilijk. En dan geeft dat allerlei vragen en allerlei worstelingen. Maar dan mag je weten, ja, dat weefsel, dat dan hier misschien voor jouw gevoel niet klaar is. God gaat er aan verder, aan de andere kant van de dood. Dan gaat hij ermee verder. Mijn leven komt af. Niet de kortheid van dit aardse bestaan heeft het laatste woord. Maar het laatste woord is aan de levende. Die in mij gelooft, zegt Jezus, die heeft eeuwig leven. En daar kan zelfs de dood niks meer aan veranderen. Nee. En dan ken je God niet meer als een leeuw die dreigend op je afkomt. Dan is hij de goede herder. De goede herder die zijn schapen kent en die ze tot in eeuwigheid bewaart. Zo is God. Zo wil hij zijn. Ook voor u, voor jou. Zo biedt hij zich aan vanmiddag, vanmorgen. En als u het nou begrepen hebt, dan hoort de Heere u er van de week over terug. Heere, wees u mijn borg. Ik kan voor mezelf niet instaan, maar u wilt toch in uw Zoon voor me instaan. En dan mag u volgende week in de tekenen van brood en wijn de verzekering ontvangen. Geborgen in de borg. Amen.

Made Silla, Shama Duncan, and beat him. Barmhartige en getrouwe heren in de hemel. Zeg u hartelijk dank voor alles wat ons in deze dienst geschonken werd. Heer, we danken u voor het machtige evangelie. Dat Heer Jezus Christus als de borg in onze plaats wilde staan. Hij die toen hij gevangen genomen werd, zei: indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij werd gevangen genomen. Dus de zijnen mochten heen gaan in vrede en vrijheid. Heer, we kunnen er alleen maar heel klein onder worden. We bidden u. Ja, leg ook ons de bede op de lippen. De bede in ons hart. Wees u mijn borg. Want Heere, dan zijn we geborgen. Voor tijd en eeuwigheid. Ga zo met ons. En geef ons een rijk zicht op hem. Dat we op onszelf raken uitgekeken. Om alleen maar hem te zien. En dan mogen we ontmoeten ook volgende week. De tekenen van brood en wijn. Ga met ons in de tijd tussen de diensten. Wat zijn we bevoorrecht. In deze dagen beide sacramenten bediend mogen worden. Ons ook vanmiddag een rijke dienst. Als een kind van de gemeente het teken en zegel van de doop zal ontvangen. Wees ook dan in ons midden. En laat het ook dan jong en oud mogen aanspreken. Heer, hoor zo onze gebeden. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen onze slotzang, Psalm 143, het 7e en 9e vers.

0: Ontvang eens biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
1: U heeft geluisterd naar een dienst vanuit de christelijke gereformeerde Ebena Ezekerk. De voorganger in deze dienst was dominee H. Peet. Als u vragen heeft over wat u gehoord heeft, dan kunt u dominee Peet een e-mail sturen. Zijn mailadres is hpeetvdm@gmail.com. hpeetvdm@gmail.com. Zo zijn we bijna gekomen aan het einde van deze uitzending. Onze uitzending werd verzorgd door leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk Ebena Ezer in Sliedrecht. Wij bedanken u voor het luisteren en wensen u nog een gezegende zondag toe. Graag tot een volgende keer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
3: Is Merwe Radio.

luisteraar. U gaat luisteren naar het programma Goed Nieuws voor U van de Zendgroep van Kerken. De techniek is vanavond in de handen van William de Wee. De samenstelling en presentatie is van Jan van Belen. Wij samen hier wensen u een gezegend luister- en misschien ook wel zanguur toe.

Luisteraar, wat is toch geweldig dat die onzagwekkende grote God in zijn neerbuigende goedheid, hij die oneindige grote, wil zelf de herder van zijn volk zijn. Dat is hij, dat was hij, dat is hij, dat zal hij altijd blijven. En daarom vanavond heb ik voor u uitgezocht het thema de goede herder. We gaan eerst lezen uit het Oude Testament. Er staat een geweldig hoofdstuk over de goede herder over in Ezechiël 34. Voor de mensen die meelezen, Ezechiël 34, 11 tot en met 17 en 23 en 24. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. Zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit de plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt. Op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze uit het midden van de volken doen optrekken. Uit de landen bijeen vergaren. En ze zal naar een eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Bij de beekbedekkingen. En in alle bewoonde streken van het land. In goede waarden zullen zij weiden. In goede weiden zullen zij weiden. En op hoge bergen van Israël zal een weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren, op een goede weideplaats. En ze zullen in vette weiden grazen, op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden. Ik zal ze doen nederliggen, luidt het woord des Heren, Heren. De verlorenen zal ik zoeken en de afgedwaalden terughalen. De gewonden zal ik verbinden en de zieken versterken. Maar het vette en krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Dan zal ik een herder over hen aanstellen. Die hen weiden zal. Mijn knecht David. Die zal een weiden. Die zal een herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal een vorst zijn. In het midden. Ik, de Heere, heb gesproken.

tweede gedeelte uit het Oude Testament vindt in Psalm 121. En dat wordt gezongen, en dat is op muziek gezet vanuit de NBG-vertaling.

Luisteraar, veel beperking van de tijd. Iets korts over het gegroeidheid in het Oude Testament. We zijn tegengekomen Ezechiël. Wie was Ezechiël? Zijn naam kan worden vertaald: God is sterk. Mijn kracht is God. En gedurende de 70 jaar van de ballingschap van het volk Israël was er in Israël 3 profetische stemmen gehoord: Daniël, Jeremia en Ezechiël. En Ezechiël was een priesterzoon. Wat belangrijk in het kort is te weten, dat zijn boodschap tweedelig was: voor en na de verwoesting van Jeruzalem. Voor de verwoesting was hij tegen valse hoop op een spoedige terugkeer. Het waren de boodschappen vol verwijten die hij sprak in Gods naam. Vooral tegen de leiders die met deden wat ze zelf wilden. Maar na de verwoesting was de boodschap vol van beloften en bemoediging. Hij moest van de Heere God het volk behoeden voor algehele moedeloosheid. Jeruzalem was toch verwoest? Hij moest hem behoeden voor de tegenwoordig zeggen depressie. En ik kreeg van de heiligen vergezichten. Wat een God. Deze God die zijn volk weer verhogen wil. 2 profetieën eruit. De Heer zegt tegen Ezechiël: de Heer zal komen en de plaats nemen van de slechte herder. De goede herder zal komen. Nog een belofte. Gods geest zal worden uitgestort over Israël. En Israël zal ze bekeren en zal er een natie worden. En God zelf zal over hem regeren. Dit staat wat we noemen dan, hoofdstuk 33 tot 48 in het troostboek. Sleutelwoord is heerlijkheid, vol van de belofte. Dat is troost en bemoediging, luisteraar. God belooft in te grijpen en hij doet dat met grote liefde en zorgvuldigheid, zoals alleen hij dat kan, volmaakt, herderlijk en vaderlijk. We lezen steeds: ik zal. Ik heb ze even samengevat vroeger. Ik zal ze roepen, mijn schapen. Ik zal naar ze omzien. Ik zal ze redden. Ik zal ze overal vandaan halen. Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen land. Ik zal ze te grazen brengen op de bergen van Israël. Ik zal het verlorene zoeken en vinden. Ik zal de gewonden verbinden en de zieken versterken. En dan zegt hij: luisteraar, tot grote troost u nog. Ik zal hen tot een God zijn. Weet u waarom God dat doet? God kon niet aanzien dat zijn volk zo behandeld werd. God is vader. En ook vader en moeder kan dan hebben zoals het aan je kind doet. Hij kon niet hebben. De herder zei bewust alles verkeerd. En er is niets nieuws onder de zon. Wie aan zijn volk komt, komt aan God zelf. Hij zweert zelf dat hij zal herstellen. En dat de zweren doet hij met de zware woorden: zo waar ik leef. En hij zal laten zien het verschil tussen een goeder en een slechte herder. Dat wil ik vertellen uit Ezechiël.

Deze psalm die zong, die zingt. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. En we hebben de zegel gelezen. En we gaan het Nieuwe Testament lezen. Maar luister, ik wil nog één ding zeggen. Het zijn niet onze woorden, maar als ik de Bijbel lees, is het de Heere God die zelf spreekt in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus zelf die spreekt. Die zegt in Johannes 10, vers 18, ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie een huurling is, is geen herder. Wie de schapen moet toebehoren. Zie de wolf aankomen, laat de schapen de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet te harte. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk de vader mij kent en ik de vader ken. En ik zet mijn leven in voor mijn schapen. En nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook hen moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudder en één herder. Hierom heeft mij de Vader lief. Omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij. Ik leg het uit mezelf af. Ik heb de macht het af te leggen en de macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen.

Wie is hij? Wie is hij die de wil van zijn vader een grote gehoorzaamheid, volmaakte gehoorzaamheid doet, met oog op vaders eer en om zijn koninkrijk om zijn mensen te beschermen, te goed te doen? Luisteraar, dat is Jezus. Wie is hij? Ja, dat hebben we net gelezen. Wij gelovige mensen zeggen de goede herder. Er zijn mensen die dat niet meer willen horen. Gemeente, met dat is niemand minder, let op, dan Gods Zoon zelf. Hij was beloofd in de Genesis en verwekt door de Vader. Dat hebben we in Ezekiel 34, vers 23. En dat wil ik gezegd hebben. Vooral, opnieuw, zo groot is Gods liefde. Waarvoor? Voor de kroon van zijn schepping. Wat een God, gemeente. Weet u, terug naar de Heer Jezus, een van de zeven. Jezus spreekt, ik ben. Jezus spreekt op scherpe wijze. Dezelfde wijze tegen de leiders van het volk als zijn vader het deed. Hoe kan het ook anders? Het waren mensen die op alle slakken zout gingen leggen. Want hier was naar de genezing van de blind geborene. En er was niet, zij doen het expliciet zichzelf zoals de vader doet en geen Ezekiel, de goede herder. En er was niets hier zonder zon. Je hebt slechte mensen, je hebt goede mensen. En Jezus maakt duidelijk verschil op treffende wijze daartussen. Een herder is onbetrouwbaar, dat is een huurling. Een goede herder is betrouwbaar. De huurling vlucht bij gevaar, leeuwen en wolven. Maar de goede herder is bereid om te vechten voor zijn leven. En zijn leven te geven zoals David wilde vechten. Een herder, de huurling, heeft geen binding met zijn schapen. Hij kent ze niet, want ze zijn niet van hem. De goede herder kent zijn schapen. Maar ook de schapen kennen de huurling niet. En de schapen kennen wel de goede herder. Een vraag, achter welke herder loopt u? En ik kan niet anders dan ik dit allemaal verteld heb, wat ook verteld wordt. Maar één antwoord zijn, achter de goede herder aan. Ja, dat is wel de goede herder die niet... Dat is niet de goede herder die ons koeien met gouden horens belooft... en dat het aankomt ons in de steek laat. Dus de goede herder, luisteraar, is hij... die dit van zichzelf zegt, ik ben zijn goede herder. Want al wat hij zegt, is bemoediging. Want het is waar wat hij zegt. En laten we zeggen, ja, het is Jezus. Laten we zijn naam er heilig ontzag uitspreken. Want hij is namelijk de Zoon van God. En Paulus, na zijn vervolging in Damascus, na zijn bekering, moest zeggen... de eerste prediking die hij hield was over dat Jezus de Zoon van God. En een mooie gedachte is ook hiervan... Hij kent zijn schapen. Wat een troost. Wij zijn gekend. Als wij zeggen dat we, als we dat zeggen, dan zijn we een goed gezelschap. Wij voegen ons daarbij in de rij van vele Bijbelheiligen. David, Psalm 139. Gij kent mijn zitten en verstaan. Gij kent van verre mijn gedachten. U kent mijn ziel. U weet wat ik doe. En voor velen is dat een hele ernstige gedachte, angstige gedachte. Ze moeten niet aan denken dat er iemand is die ze niet voor de gekken houdt en toch alles weet. Maar wij mogen zingen, doorgrond en kent mijn hart, o Heer.

Luisteraar, als Jezus ons voorgaat en in ons leven komt, dan verdwijnt ons oppervlakkige leventje. Hij zelf zegt toch, ik ken jou, en hij zal in ons persoonlijk leven doordringen. En als we hem de ruimte geven, zal hij ook mijn gedachten, emoties en al waar wij verder uit bestaan beïnvloeden. En dan verandert er zoveel, luisteraar. Negatief wordt positief. Zwakken worden sterk. Bedriegers worden eerlijk. Egoïsten onbaatzuchtig. Geweldenaars worden zachtmoedig. Slechte mensen worden goede mensen. Ik vind dat in de vrucht van de geest uit Galaten 5. Nog even op de kennen terugkomen. Jezus zegt, als ik jullie ken, kennen jullie ook mij. Dat gaat ver, dat is hemels. Dat maakt ons één met hem. En dan zegt hij zelf voor de tweede keer, ik zet mijn leven in voor jou en voor u. Dat is gemeente, het geheim van de hemel, waar Paulus over spreekt. Hij kent ons en wij kennen hem. En dan mogen wij zingen toch, door grond en ken mijn hart.

komt hij daarna, als ik hem herken, hè? Hem de mijne weet. Luisteraar, draagt hij dan dat merkteken? Het merkteken van het kruis? Ik zal je vertellen het Oude Testament dat ik tegengekomen ben. Als daar in het Oude Testament van de volk Israël een slaaf vrijwillig bij zijn baas wilde blijven en bij het begin moest blijven, moest hij een ritueel ondergaan. Zijn meester nam hem mee naar de deurpost, drukte zijn oorlelletje tegenaan. Daarna maakte hij een priem en een gaatje. Het merkteken namelijk dat de man voor de rest van zijn leven tot een gezin behoort. Zoals ook bij ons, willen we zijn eigendom, is het merkteken een kruis. Het kruis verbindt ons voor eeuwig met hem. Verlangt u daarna om die te kennen als ik hem herken? Nou, dat ben ik ook.

één met de Vader en de Zoon. Dus alle maskers af van ons leven. Maar zult u zeggen, dat is toch moeilijk? Nee, het enige wat hij ons vraagt, is dat we hem toegewijd zijn. En ons leven hem overgeven. Dan is het niet moeilijk. Alleen buigen voor de Heer Jezus. Tot slot, luisteraar. En dan gaan we zingen daarvan. Die grote liefde, zo machtig groot, dat kan alleen maar God en God alleen geven.

Tot slot, luisteraar. De goedherder is de bron van het leven. Hij geeft zijn leven. Hij is de zoekende herder. Hij is ook de herder die vindt. Hij is de herder die altijd, altijd bij ons is. Hij is de herder die voortdurend voor ons bidt. Maar hij is ook de herder die ons altijd hoort. Hij is de herder die altijd vergeeft. Hij is de herder die altijd positief over ons denkt. Hij is de herder die ons leidt naar de Vader in het eeuwig Vaderhuis. Gaat u mee achter deze goedherder aan en zingt u een beleid u dan maar. Jezus, gij mijn leven.

Luisteraar, zo zijn we aan het eind gekomen van deze programma. En ik wil u vragen, gaat u achter de goede herder aan? Want hij wacht op u, want Jezus wacht op u. En hij zit altijd klaar voor ons. 7 keer 24. 7 dagen en 7 nachten. Hij is de goede herder. We wensen u verder een gezegende avond met de volgende uitzending. Shalom.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen. Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
6: Is van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: 20 september vandaag. Het is 7 minuten over de klok van 12.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We zijn weer live tot vanmiddag 2 uur met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Mijn naam is Rod de Leeuw. En we gaan het weer een beetje gezellig maken. Ja, kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt, dus ja. En anders zijn wij gewoon het zonnetje op de radio natuurlijk. Via Drechtstad FM 95.7 105 MHz. Via Atos Radio 106.1. Via natuurlijk Radio Ridderkerk 105.7. En Merve Radio, daar zijn we ook op te luisteren. En dat is de 105.4 MHz. De lekkerste Nederlandstalige muziek en de leukste Nederlandstalige artiesten. Rob de Leeuw natuurlijk. En ja, vandaag hebben we Sebastiaan in de studio. En als het goed is komt Henk Dissel straks in het tweede uur ook bij ons langs. En we hebben nog wat leuke interviews opgenomen vorige week in Ridderkerk bij de artiestenshow van Radio NL. Je hoort in dit uur een interview met Frans Bauer, en in het tweede uur een interview met de 3J's. Maar eerst de nieuwe van Robert Pater.

De Pater. Speciaal voor Richard als die mee zit te luisteren. En gek, het nummer komt me weer zo bekend voor, deze. Moeten we maar even gaan zoeken. Zondag, wij houden het Hollands tussen 12 en 2. Zijn we lekker live met de beste Nederlandstalige muziek. Onze vriend, daaruit Den Haag, hier is die Sonzo. En is het ja of nee?

0: Een van de beste gitaristen van Nederland. En hij zingt ook niet onaardig, hoor. Deze Zonzo Basili. En nog geen anderhalf maand geleden was hij nog bij ons natuurlijk. Ja, we gaan even naar onze eerste gast van vandaag. En dat is een singer-songwriter uit Den Haag. En Sebastiaan is bij ons. Sebastiaan, goedemiddag en welkom.
1: Hey Rob, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, hoe zitten we erbij?
1: Nou ja, in een stoeltje, dus dan is het altijd goed, toch? Nee, helemaal goed.
0: Ja, je bent singer-songwriter. Ik had nog niet van je gehoord, maar Dennis zei, je promotor van, die moet je echt een keer uitnodigen.
1: Nou ja, het is een schande dat je nog niet van me gehoord hebt. Ja. Toch, dat kan je toch niet maken live op de radio. Nee, al een aardig tijdje bezig met muziek. Mm-hmm. En vind het heel erg leuk om dingen te schrijven, te produceren en te maken.
0: Ja.
1: En we gaan hebben we een plaat nu uitgebracht. Tenminste, die komt eraan. Want officieel is het nog niet uit.
0: Ja, de 23
1: was officieel uit.
0: Primeurtje.
1: Je hebt een primeur. En totaal weer iets anders. En ik vind het leuk om elke keer wat anders te maken en te verrassen.
0: Ja, maar als artiest een beetje
1: van,
0: eigen.
1: Ja, dat, mensen denken van, hey, wat gebeurt er eigenlijk?
0: Mm-hmm.
1: En dat is, als dat lukt, dan is de opzet eigenlijk overslaan.
0: Ja. Dus jij probeert elke keer weer die verrassing naar boven te halen, zeg maar.
1: Ja, ik vind het heel saai om elke keer hetzelfde te doen, zeg maar. Moeten we niet hebben.
0: Nee, dat maakt het leuk aan het leven, toch?
1: Nou ja, en het zorgt ervoor dat je gewoon alle kanten op kan. En ik heb altijd zoiets, ik maak een plaat omdat ik hem leuk vind om te maken.
0: Mm-hmm.
1: En als hij het dan doet, ja, dan is het meegenomen. Weet je dat?
0: Doe je dan van begin tot het eind? Ga je ook mee in de productie?
1: Dit doe ik helemaal zelf allemaal.
0: Oké. Okay.
1: Van 0 tot 100.
0: Kijk, dat is het mooiste. Dan ben je echt een artiest, toch?
1: Ik weet niet of je dan echt een artiest bent. Maar ja, ik vind wel dat je, als je de productie helemaal zelf pakt en doet, dan heb je de meeste controle. En als het dan niet goed is, ja, dan ligt het ook aan jezelf, weet je wel. Dus dan kan je er niemand anders op afrekenen.
0: Ja, maar dan moet je ook een vreselijke perfectionist zijn, denk ik.
1: Perfectionist weet ik niet. Controlfreak weet ik wel. Een beetje dat idee.
0: Ja, maar wat is een controlfreak, toch? Ja, dat is toch een perfectionist?
1: Dat zit dan toch wel een beetje tegen.
0: Ja. Hey, de nieuwe komt aanstaande woensdag uit.
1: Ja.
0: Doe dat gewoon stil. Je brengt het gewoon uit en een promotor opgezet natuurlijk.
1: Nee, we zijn nu al in de promotie en op de socials loopt alles eigenlijk al.
0: Mm-hmm.
1: En dit keer gekozen voor om zeg maar in aankondiging naar die woensdag toe een stripverhaal eigenlijk te brengen.
0: Dat zag ik inderdaad.
1: Dus elke dag een pagina van een stripverhaal die het liedje eigenlijk vertelt. Dus dat is ook weer eens iets anders weer. Mm-hmm. En op die manier proberen we het al naar buiten te brengen.
0: Ja.
1: En inderdaad, het promotierondje. Je gaat dan lopen en dan gaan we alle stations weer af.
0: Ja, waar gaat het liedje over?
1: Het gaat over het simpele feit dat je eigenlijk voor iemand kiest en daar eigenlijk voor alles aan de kant schuift. En eigenlijk de wereld wil geven eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook hoofdletter L, want dat is ook een hele aparte titel natuurlijk. Want dan denk je van ja, waarvoor kies je dat nou? Maar dat komt terug in de zin en waar het refrein mee begint. En die zegt dan ook, voor jou schrijf ik liefde met een hoofdletter L. Dus dat geeft eigenlijk wel aan dat het echt is, zeg maar.
0: Precies. We gaan er naar luisteren. Hier is hij bij ons in de studio, Sebastiaan. En dit is de geboorte van zijn nieuwe liedje, bij ons op de radio. Hoofdletter L, voor jou.

0: voor jou. De tranen springen op je rug.
1: Nou, precies. een lekker nummer. En eigen stijl ook, hè?
0: Dit is helemaal eigen stijl. Want het leuke is dat de pianopartijtjes die je hoort, die ram ik er zelf in, om het maar zo te zeggen. Dankjewel. En de gitaar...
1: Neem je ook thuis alles zelf op?
0: Gewoon naar huis, home studio. Ja.
1: Oh, leuk.
0: Alles thuis.
1: Ja.
0: Het grootste gedeelte wordt dan met MIDI en dat soort dingen. Ga ik dan aan de slag en wordt het bewerkt en gedaan. Dat werkt dan weer uit in de computer. Piano dan wel live.
1: Ben je ook zo'n multi-instrumentalist?
0: Ja, met MIDI wel eigenlijk.
1: Ja. Met MIDI kan je een hoop, hè?
0: Ja,
1: toch?
0: Een heleboel. Ik de piano beheers ik een heel klein beetje. Maar ik ben geen pianist. Dat laat ik dat even voorop stellen. Ik lees ook geen ene noot. Dus dat is ook wel heel grappig. Ik moet het hebben van akkoordenschema's en stomme invallen, zeg ik altijd. En de gitaren die worden dan wel live ook ingespeeld. Dat doet mijn zoon. Die snapt het wel hoe het zit, zeg maar. Dus die komt ook af en toe en zegt die pa, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar daar klopt geen hout van. dankjewel. Fijn, ik heb ook weer een liedje geschreven, weet je wel. Een beetje dat idee. En zo kom je eigenlijk op de productie.
1: Leuk man, toch? Ja, leuk dat je het helemaal zelf doet. En dat maakt het wel eigen, denk ik.
0: Dat sowieso. En de grap is natuurlijk, wat ik al zeg, je probeert elke keer weer dingen uit. En je loopt ook tegen dingen aan. Dat je denkt, ga ik dit überhaupt wel doen? Deze plaat ook echt wel getwijfeld van, gaan we nu inderdaad een keer een plaat neerzetten die, eigenlijk balladstijl al zit. Een wals is ook een gevaarlijke keuze.
1: Ja.
0: Allemaal dat soort dingen. Maar ik had zoiets van, fuck it, laat me het maar gewoon een keer.
1: Gewoon doen, toch? Je leeft maar één keer en B-pakken. We praten zo verder natuurlijk. Natuurlijk, met deze zanger uit Den Haag, de singer-songwriter, dat is Sebastiaan. En dit is ook zo'n gigant van een zanger, Wim Dalmee, tezamen met Ricky Velking. En pas geleden was hij nog hier. Hier is hij met een nummer, een oud nummer van Tom Jones, Young, New, Mexico.

Ik zeg altijd een van de betere zangers van Nederland. En het is hij ook echt, deze Wim Dalmé. Tezamen met Ricky Velking. Een young new Mexican puppeteer. Ja, dat is genieten. Al is het wel Engelstalig, maar er zit toch een vleugje Nederlandstalig in, vrienden.

Binnenkort is hij weer bij ons, deze Gino Graus. En ook Judy Plezier, daar hebben we een afspraakje mee. Volgende maand, de 10 of de 11e, is hij bij ons. En dit is een lekker nummer op de radio vinden. Dit is zijn aller...

0: Hof heen. Judy Plaisier was dat. En mijn hart is geen hotel. Ja, we praten even verder natuurlijk met deze Haagse singer-songwriter. En dat is Sebastiaan. Kies jij een beetje de commerciële kant van de muziek maken? Of ja...
1: Wat is commercieel?
0: Nou ja, commercieel dat je...
1: Nee, maar dat is altijd de vraag. Mm-hmm. Als een plaat het doet, is die ineens commercieel.
0: Ja, dat is wel waar natuurlijk wat je zegt, toch?
1: Dus dat, hè?
0: Ja, maar jij zoekt wel naar die hit.
1: Nou ja, dat zoekt elke artiest. Het zou stom zijn als je dat niet doet. En
0: je bent aan de eerste die dat nou eens toegeeft, weet je wel?
1: Nee, maar dat is toch...
0: Maar daar maak je muziek voor, toch?
1: Nee, anders was je toch wel vuilnisman geworden.
0: Ja,
1: en die moet er ook zijn, laten we dat niet verkeerd begrijpen. Maar ik bedoel, iedere artiest die is op zoek naar exposure. Iedere artiest is, denk ik, op zoek naar een hit. Dat is waar het om draait. Dat is het spelletje waar het om gaat, denk ik.
0: Hey, Zin in de Zomer...
1: Ja, dat was de vorige single.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dan moet ik gelijk aan Busy denken volgens mij. Ik heb zin in de zomer, man.
1: Ja, ik moet dan weer niet aan Busy denken. Maar dat is heel raar. Is dat. Ik heb dat dan weer niet.
0: Nee,
1: nee maar ik snap het wel. En dat is natuurlijk... Ja, het is een kreet die natuurlijk alom voorbij komt, zeg maar. Ja. En ik kwam deze eigenlijk tegen. Op een gegeven moment had ik ook zijn inval. En ik had een melodietje. En toen dacht ik van... Ja, dat past er perfect op. En laten we het een keer niet te moeilijk maken.
0: Je liep gewoon op Scheveningen en je dacht van... Hey.
1: Ja, nou ja, daar kom ik natuurlijk vrij regelmatig. Ja. En dan zie ik van alles voorbij komen. Mm-hmm. Maar het is al de kreet die je ineens te binnen schiet. En ook een keer echt een zomerplaatje maken. En vooral de keer een plaatje ook inderdaad... Nou ja, als je dan over commercieel wil hebben... Over een niets aan de hand plaatje wat dus... Inderdaad, heel makkelijk voor iedereen mee te zingen is.
0: En dat is het, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. We gaan hem doen. Hier is Sebastiaan en Zin in de Zomer.

0: moet je een beetje vrolijk worden. Hè? Dat zit
1: ook wel, ik denk dat het wel leuk, toch?
0: Heerlijk, leuk. We hebben zin in de zomer, ja. En al zitten we in september, Sebastian.
1: Ja, na zomer. Uit,
0: toch? Een beetje na zomer.
1: Een lange na zomer.
0: Moet kunnen op de radio. We gaan de nieuwe regiotip draaien.
2: En dit is de nieuwe regiotip.
0: En die is natuurlijk van Els Bakker, samen met Jaman. Dat is ook een mooie single. Volgens mij een oudje van Els. De sleutel.

0: Wij hadden het Holland elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur... met de allerbeste Nederlandstalige muziek, natuurlijk.
1: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Holland.
0: Vrienden, afgelopen zaterdagavond waren wij te gast bij Radio NL... en daar hebben we een paar gesprekjes gehad met hele leuke Nederlandse artiesten. Eén daarvan was natuurlijk met Frans Bauer.
2: We zijn vanavond te gast bij Radio NL en bij de artiestenshow. En als eerste artiest, hij staat bijna naast me, je gelooft het of niet... maar Frans Bauer is bij ons, jongens.
3: Ik had even herinneringen op te halen hier aan Ridderkerk.
2: Ja, leuk toch? Je bent meer in Ridderkerk geweest, Frans?
3: Nou ja, weet je, mijn trouwring is hier gemaakt.
2: Oh jee.
3: Dus dat hier achter.
2: Zo komen we nog eens wat geheimtjes te weten.
3: Zo weet je het maar weer even, ja. Dat is toch even leuk.
2: Hey, leuk dat we elkaar weer een keer recht in de ogen kunnen kijken. Het is weer een tijdje geleden, Frans, dat wij dat je bij ons in de studio geweest bent. Je zoon wel, die is nog een aantal keren geweest. Hoe kijk je daar tegenaan dat je zoon nu ook redelijk goed succes heeft?
3: Ja, dat is geweldig leuk. Natuurlijk alles wat mijn kinderen doen, en het geldt natuurlijk voor allemaal, ben ik ontzettend trots op. Ja. En maar goed dat Chris in mijn voetsporen zo'n beetje gaan treden, is natuurlijk ontzettend leuk. En het allerleukste is dat ik zie dat hij er heel veel plezier erin heeft. En ja, dat is dan ook wel mooi om te zien dat diegenen dan toch weer een beetje overgegeven worden.
2: Ja. Nou, niet alleen, inderdaad, je zei het al, met al je zoons is het zo. Hè? Jan, die doet het er goed. En ook Frans natuurlijk. Maar ja, de kleinste... Die gaat nu ook een beetje loskomen.
3: Nou, ik heb ze in alle maten. Jan is op dit moment bezig met de hotelschool. Dus die wil zeg maar op de achtergrond grote instituten besturen. Frans Junior is op dit moment werkzaam en volgt ook nog een opleiding.
2: Ja,
3: als journalist
2: is
3: die bezig. Dus net een nieuwe opleiding begonnen. En ondertussen werkt hij ook nog in de kleding.

0: En let even op, 40 keer in Ahoy, hè?
1: Nou, 40 jaar artiest.
0: 40 jaar artiest en dat gaan we vieren in Ahoy. Zo moeten we het zeggen.
1: Oh ja, 40 jaar samen met jou. Zo heet het jubileumconcert. Ik heb eigenlijk nooit een jubileum gegeven, al die jaren niet. Maar ik vind
0: waarom niet, Frans?
1: Jaar, ja, weet je, ik dacht altijd een jubileum vieren... kwam er eigenlijk niet van. Maar nu ik zeg maar toch wel een stuk ouder ben, denk ik van dit zijn toch wel
0: mijlpalen. Een beetje anders in het leven, hè?
1: Ja, ja, op dit zijn toch wel mijlpalen die ik toch even wil vieren. En dat gaat gepaard met een fantastische show op 9 en 10 april. Waar ik al een aantal maanden druk mee ben. Met een echt bizar mooi podium. Mm-hmm. Dat is echt zeg maar een reis door mijn carrière.
0: Ligt daar je hart ook?
1: Ja, dat is geweldig leuk. Ik moet ook zeggen, ik heb er ongelooflijk veel zin in. En ik kan je één ding verzekeren. De fans die gaan komen daar die avond. Die gaan echt een onvergetelijke avond hebben. Ze zeggen wel eens herinneringen maken. Maar dat zal het zeker zijn.
0: Ik heb ook een aantal theatershows van je gezien. Ook dat is één groot feest, hè?
1: Ja, dat. Maar ja, mijn 40-jarig jubileum.
0: Ja, dat daar is wel iets speciaals.
1: Daar willen we wel even iets extra's doen. Ja. En je weet, ik heb in het verleden in Ahoy heel veel mooie dingen er mogen doen. Ik heb zwembaden er gebouwd. Ik ben door de lucht heen gevlogen. Ik ben er met motoren doorheen gereisd. Auto's op het podium gehad. Maar mijn 40-jarig jubileum, dat wordt ook wel een huzarenstukje.
0: Ja, absoluut. Hey, we zijn vandaag in Ridderkerk. En de artiestenshow. Dat wordt ook weer een feestje natuurlijk. Hè?
1: Jawel, en het is
0: al helemaal druk. Hè?
1: Het is al helemaal vol.
0: Ja, je bent een van de eerste artiesten, denk ik.
1: Ja, ik begin om 6:00. Dus, en dan klappen we er even op.
0: Frans Bouwen. Hey, ik
1: ga het hele plein in de kerk verbouwen.
0: Goed zo.
1: Dus film het maar even. Want dat plein, dat is morgen natuurlijk helemaal afgebroken.
0: Beloofd is beloofd, Frans. Hey, dankjewel. Ik wens je ongelooflijk veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En hopelijk zien we elkaar snel weer.
1: Ik ga de burgemeester bellen dat ze de stratenmakers laten komen. Want
0: het is het enige aan de raad.
1: Die Polonaise, die gaat vol.

0: nadat hij weer in de remake is gegaan. Helemaal opgepoetst. Willy danst erbij en ook Afro Bros. En dat was Frans Bauer.
1: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
2: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: ze lullen toch wel over je, toch? En zo zit het in het leven in elkaar. Nog steeds, wij houden het Hollands. En ja, op alle lokale radiostations in de Drechtsteden. En natuurlijk ook een beetje Rotterdam. Radio de Kerk, daar zijn we ook live. En natuurlijk op DAP. En ook nog online. Dus ja, hoe je wilt luisteren maakt ons niet uit. We zijn overal te horen tegenwoordig.
1: Overal te vinden.
0: Ja, zo is het. Sebastiaan, singer-songwriter. Ja, ik vind het altijd zo'n mooi woord, weet je wel. Maar dat betekent dat het meer inhoud hebt dan alleen artiest zijn, toch?
1: Ja, het is ook maar een naampje. Ja, doe maar normaal, weet je wel. Maar nee. het valt... Kijk, een singer-songwriter, dat denken heel veel mensen gelijk altijd aan iemand die met een gitaar staat of achter een piano zit. Mm-hmm. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende facetten in dat hele gebeuren.
0: Ja.
1: Dus ja, wat moet je eraan hangen? Het is wat ik zeg, het is maar een naampje.
0: Ja, we hadden het net over commercieel. Maar ja, als je commercieel denkt, dan denk ik aan John West, Guido van der Graaf, noem ze allemaal maar op, weet je wel. Mm-hmm. Ja, benader jij het zo ook? Of maak jij echt muziek omdat je het leuk vindt?
1: Het is in eerste instantie maak ik iets wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: Dan eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon iets wat ik zelf leuk vind. En dan ga ik het kijken of ik daar een draai aan kan geven. Soms maak ik er dan nog iets ander arrangement van. Dat ik denk van nou, dat is misschien wel net een tikje commerciëler om te kunnen laten draaien. Maar 9 van de 10 keer pakt het wel uit dat ik het gewoon eigenlijk laat zoals het is.
0: Ja, maar ook leuk. We hoorden net Zin in de Zomer natuurlijk.
1: Ja.
0: En daarvoor de liefdesballet, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat zo leuk, weet je wel. Twee hele facetten, zeg maar, van muziek maken.
1: Wat ik vooral grappig vind, jij hebt nu weer een plaatkaart staan. En jij zei maar net de titel. En dat is weer een hele andere plaat. Want dat is weer meer richting een danceplaat. Dus weet je, dat vind ik dan wel heel grappig. Dat er nu in deze uitzending komen er eigenlijk 3 stijlen voorbij. Maar wel alle 3 die ik leuk vind.
0: Dat wel jouw veelzijdigheid zien, toch?
1: Ja, maar dat geeft soms ook wel het probleem dat mensen zeggen van ja, welk hokje wil ik hem dan stoppen? En dan denk ik van ja, ik wil niet in een hokje. En daar zit dan ook het probleem, denk ik, een beetje.
0: Precies. Ja, want ja, de meeste artiesten moeten een eigen stijl hebben. Hè?
1: Ja, maar kijk, ik vind...
0: Dat is het hokje duur.
1: Je kan wel zorgen dat er binnen al je muziek, dat daar een bepaalde lijn in zit. Mm-hmm. En als dat gebeurt, ja, dan kan je eigenlijk alle kanten op, vind ik.
0: Zo is het. We gaan hem draaien. Hier is Sebastian.

0: Sebastian bij ons te gast in het eerste uur bij Wij Houden het Hollands. En ja, veelzijdigheid, daar hadden we het over. En dat is iets wat jou tekent, denk ik, Sebastian.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, zo is het. Hey, 23 september, de aanstaande woensdag, komt hij uit, ja. Natuurlijk. En ja, we kijken er naar uit wat hij gaat doen, natuurlijk.
1: Ik ben heel benieuwd. Nou, ja, ik vond het sowieso wel grappig dat jij dus de extended version pakte.
0: Precies.
1: Van de radioversie. Dus dat is ook wel heel, heel leuk om te zien.
0: Als we wat pakken, pakken we hem helemaal natuurlijk,
1: ja.
0: Toch?
1: Dus ik, nou ja, we gaan het merken. En we gaan sowieso maken we in de tussentijd. Ja, komt elke keer genoeg ideeën en dingen voorbij. Dus waarschijnlijk zitten we eind februari allemaal weer met een nieuwe. Dus,
0: nou, we houden die in de gaten.
1: We lopen lekker door.
0: Zo is het. Sebastian, dankjewel dat je hier was. En ja, hopelijk tot binnenkort weer een keer.
1: Dankjewel voor de tijd, Rob.
0: Ja, geen probleem. En tot de volgende keer.
1: Joop.

0: Jason 2.0 versie. Weet wat je begint. Dat was die natuurlijk een John West.
1: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: We gaan even pauzeren. En we zijn zo in de tweede uur weer bij je terug natuurlijk met nog een uurtje. Nederlandstalige muziek.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Merwe Radio.
8: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
9: En je hond Veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Jouw stad, jouw radio.
10: Wij houden het Hollands.

0: samen met Loïtje. En wij doen het samen.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En voor je het weet zitten we alweer in de tweede uur, vrienden van de radio. Ja, zeker. Het gaat snel. Het gaat heel snel wat dat betreft. Maar nog een leuk uurtje Nederlandstalige radio bij jou in het vooruitziet. We hebben straks rond, nou wat zou het zijn, 1:30. Nog even een leuk gesprekje wat we opgenomen hebben met de 3J's. En Henk Dissel is bij ons in de studio. Daar gaan we zo dadelijk natuurlijk mee praten. Maar eerst de allerbeste Nederlandstalige muziek. En die draaien wij voor je tussen 12 en 2 op de zondagmiddag. Vandaag 20 september. Lang geleden. Dit is de nieuwe Wesley Ponsen.

van Wesley Bons. Afgelopen vrijdag heeft hij het levenslicht gezien. Laat me niet alleen. Soms word je gewoon geraakt door een liedje. En dit is zo'n liedje wat ik zag bij de beste zangers. Desiree is hier met Zeilen op de wind van vandaag. Wat mooi. Luister er even naar.

0: de jaren 90 was ze super populair met natuurlijk de Two Brothers on the Fourth Floor. Heb je dat ook nog een beetje meegekregen? De Two Brothers on the Fourth Floor, Henk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik ken de liedjes wel. En volgens mij woont ze in Zeist. Ze heeft tenminste een relatie met Patrick Drabe. Mm-hmm. En ik had vroeger zangles van zijn vader. Dus
0: ja, dat is de wereld toch weer klein.
1: Ja,
0: de
1: kleine wereld.
0: Maar een prachtig liedje, vertolkt door Desiree. En toen de tijd van Yves Berendsen. Maar origineel van André van Duin. Zeilen op de wind van vandaag. Heb je ook nog een beetje meegekeken met de beste zangers van Nederland? Of krijg je dat met jouw werk? Ja, moet je dat altijd op een andere dag kijken dan, wat dat betreft?
1: Ja, toch? Ik kijk wel eens wat dingen terug op YouTube of zo. Mm-hmm. Maar ik had het de laatste over. Kijk, je hoort nu ook natuurlijk over de kijkcijfers. De eerste aflevering was heel goed. Mm-hmm. Na de tweede aflevering stort het gelijk naar de helft in elkaar. Ik denk ook wel aan artiesten die meedoen. Vroeger, als je naar een van de eerste afleveringen keek, had je bijvoorbeeld René Vroeger, ja. Frans Duits, Albert West. Ja, ik weet niet, 3J's. Dat waren echt Nederlandstalige zangers. Mm-hmm. En nu tegenwoordig willen ze bijvoorbeeld iemand die bekend is op YouTube. Een musicalster. Dus ze maken het heel gevarieerd natuurlijk. Maar ik denk toch dat de mensen dat echte Nederlandstalige het leukste vinden. Ja, dat is mijn gevoel.
0: Ja, dat is de formule, denk ik.
1: Ja,
0: toch?
1: Die kent ook iedereen. En nu, ja. Bijvoorbeeld, ik ken er van die er meedoen.
0: Ja, Busy kennen we natuurlijk. Ja, Desiree kennen we. Clouseau, ja.
1: Maar er zijn steeds minder mensen die je zeg maar kent. Dat je echt moet denken van wie is er nou eigenlijk die meezingt.
0: Is zo. Henk Dissel is bij ons, jongens. Leuk dat je er weer bent, Henk.
1: Dankjewel.
0: Ja, toen je net de studio binnenkwam lopen, dacht ik, hey, dat is een hele andere Henk geworden. Qua bestuur ben je iets magerder geworden, hè?
1: Ja, ik ben iets van, er is ook weer wat bij, hoor. Maar 24 kilo of zo was ik afgevallen.
0: Mm-hmm.
1: En ik voel me goed, maar ik deed meer eigenlijk. Ik was ook veel te zwaar. Ik woog op een gegeven moment 116 kilo.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben dan wel groot. Dus heel veel mensen zeiden daar. Op een gegeven moment zie je het zelf ook niet meer, laat ik dat zeggen. Dus op een gegeven moment zeiden mensen, ik krijg een bolle kop. En ik ging natuurlijk trouwen. Dus toen dacht ik, nou, dat is een mooi moment om af te vallen.
0: Ja, sinds de laatste keer zijn er een hoop dingen gebeurd natuurlijk. Sinds de laatste keer dat je hier was, toch? Je bent getrouwd.
1: Ja.
0: Je bent vader van een heel mooi kindje.
1: Ja.
0: Heeft dat je leven veranderd, Henk?
1: Zeker. Tuurlijk. Sowieso een kindje krijgen natuurlijk. Dat mm-hmm. Iedereen zei altijd, dat is het mooiste wat er is. Maar als je het niet hebt, dan weet je het niet.
0: Nee.
1: Maar dat is zeker. En dat verandert natuurlijk ook al heel veel dingen. Vroeger deed ik gewoon wat ik wou.
0: Ja.
1: En als iemand mij belde van, weet ik het, van ik heb een leuk liedje, kom maar naar de studio. Dan reed ik weg en dan ging ik erheen. Mm-hmm. Maar dat is nu natuurlijk wel anders geworden. En gelukkig wordt dat wel heel veel opgelost. En de nachten natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik sliep al kort, maar nu helemaal kort.
0: Is dat nog steeds zo?
1: Nee. Ja, dat is nog steeds zo. Zoals vannacht was ik om 2:15 thuis.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ze werd bijvoorbeeld om 4:30 wakker.
0: Ja.
1: En als ik helemaal wakker word, kan ik niet meer slapen. Dus dan maak je wel hele korte nachten. En soms moet ik zeggen, heb ik daar wel last van. Vooral in de weekenden. Kijk, zoals nu, vandaag ben ik in principe dan vrij. Dan hoef ik niet te zingen.
0: Dat is lekker.
1: Maar als dat op een vrijdagnacht gebeurt en je bij zaterdag moet je weer werken. Dan merk je wel opeens het verschil. Maar ja, het is natuurlijk, zeggen ze, hoop ik voor een korte periode.
0: Zo is het. Ze zijn
1: goed geslapen.
0: Ze zijn zo 24, Henk. Dat is echt zo. Geniet van het moment, zou ik zeggen. En dat doe je zeker. Hey, hoe is het met het optreden? Met de zanger zelf, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, gaat goed. Ik mag nog steeds gelukkig elk weekend mijn ding doen.
0: Mm-hmm.
1: Mijn liedje doet het goed. Het nieuwe liedje dan.
0: Ja.
1: Dat merk ik gewoon qua optredens ook. En dat iedereen dat wel meedoet. En je merkt tegelijkertijd ook dat de markt wel echt overvol onderhand is. Er komen zoveel zangers bij.
0: Dat is niet normaal.
1: Dat weten jullie zelf beter. Jullie zien natuurlijk hoeveel singles er per week komen.
0: Precies.
1: En heel veel is gewoon ook heel goed.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk, ik heb altijd gezegd, dat is alleen maar belangrijk. Dat er weer nieuwe mensen bijkomen. Want dat maakt het ook weer leuk natuurlijk. Anders heb je altijd dezelfde gezichten. Maar
0: dat lijkt me voor jullie als gevestigde artiesten wel moeilijker om je stammen te houden.
1: Ja, vroeger zei ik toen ik begon, zeg maar rond 2008 ben ik begonnen.
0: Uh-huh.
1: Dan had je eigenlijk 20 artiesten waar het een beetje om draaide.
0: Uh-huh.
1: En die verdeelden de podia's in Nederland.
0: Precies, nou zijn er 120
1: zijn
0: denk
1: dat
0: ik.
1: Er nu, ik denk 120 als het niet meer is.
0: Uh-huh.
1: En dat merk je natuurlijk wel. Dat er steeds minder plek is op podia's of dat soort dingen. Omdat er gewoon zoveel artiesten bij komen.
0: Uh-huh.
1: Dat merk je wel.
0: Ja. Chance is je nieuwe hitfight.
1: Ja.
0: Leuk nummer. Maar je bent er wel een beetje uitgechanst, toch?
1: Ja, chance mag af en toe, hè?
0: Ja, zo is het. Als je maar
1: netjes houdt, toch?
0: Nee, als je maar thuis komt eten, zijn we moeder altijd.
1: Dat doe ik altijd.
0: Ja, leuk nummer, toch? Het is echt weer een Henk Dissel nummer.
1: Ja, dat
0: zo'n gevoel krijg ik erbij.
1: Ja, dat hoor ik heel veel. Ik probeer wel altijd... ik heb ook andere liedjes geprobeerd natuurlijk. Mm-hmm. Hiervoor had ik Waterpas. En dan ga ik met dat liedje iets meer richting de popkant qua muziek dan. Mm-hmm. En toch merk ik dat gelijk. Dat liedje doet het dan minder goed. Dus die zing ik bijvoorbeeld ook niet meer live. Want dat merk ik gewoon snel genoeg van dit gaat het niet worden. En dan ga ik weer terug naar de oude toe. Dus een beetje richting Stap voor Stap, Lange Nacht, Een Bom. En dat is zo'n liedje als Chance. En dat doet gelijk weer heel goed. Het liedje staat nu bijna 200.000 streams in een korte tijd eigenlijk. En ik merk dat in mijn optredens. Van mensen doen het snel mee. Dus ik merk wel dat ik gewoon... Ik moet blijven doen waar ik goed in ben. En dat is dan dat soort muziek.
0: Nou, dat is mooi. Heel mooi gezegd, Henk. Ja. We gaan hem draaien en praten zo natuurlijk verder. Hier is die Henk Dissel en Chance.

0: Onder de hoede van Wesley Bronkhorst, deze Joey Nicolai was dat. En Tinto de Verano. Weet jij waar ik wat het is, Tinto de Verano? Het blijkt een wijnsoort te zijn of zo, heb ik gehoord, Henk.
1: Ja, ik drink geen wijn, dus ik kan niet over mee praten.
0: Ben je geheel onthouder of jou wel van een drankje, toch?
1: Ja, zeker, jawel. Maar ik drink meestal, ik lust ook geen bier. Dus ik drink alleen Bacardi Cola Zero.
0: Ja. Bacardi Cola Zero.
1: En vodka Spa Rood.
0: Ja. Hey, we hadden het net even in het gesprek hiervoor over Waterpas. Mm-hmm. Dat is een liedje wat je eigenlijk niet meer doet. En vallen liedjes soms gewoon de verkeerde kant op?
1: Ja, dat ook. Maar er was wel een liedje waar ik heel veel van verwachtte.
0: Mm-hmm.
1: En die doet het dan juist net niet. En zo heb je natuurlijk wel meerdere liedjes. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel singles ik heb uitgebracht. Misschien wel. Ik weet niet, moet ik een keer tellen. Maar
0: dat is toch wel veel als je het niet meer weet.
1: 40 of zo misschien wel.
0: Ja.
1: En je merkt gewoon heel erg, ik heb de mooiste ballads gemaakt, vind ik zelf. En heel veel mensen vinden dat wel mooi. Maar die lukken dan net niet of zo. En soms liedjes waar je niet van verwacht, die doen het dan heel goed.
0: Ja, het onverwacht in het leven een beetje, hè, toch?
1: Ja, ik had dat natuurlijk ook met een bom toen. Dat liedje, dat wilde ik gewoon niet opnemen. Ik heb 5 keer de studio vooraf gezegd. En de gekste smoesen verzonnen. Ik heb zelfs... Ja, mensen geloven vaak niet, maar ik heb wel eens een keer mijn manager live gebeld in de studio. En die heeft gezegd, nou, dit verhaal klopt. Hij liep dat liedje door te drukken. Dat was in 2012. Ik zei, niemand gaat tegen een meisje zingen. Ik zei, jij bent een bom die keihard inslaat. Ik zeg, dat ga je niet doen. Hij zei, ik geloof in dat liedje. Ik zei, ja, maar ik ga dat niet doen. Dat had een paar keer studio afgesproken. Ik had mijn smoes verzonnen, ik was ziek en ik had keelpijn en ik kwam niet. Toen op een gegeven moment is hij er gewoon gezitten. En toen dacht ik, ja, als ik nu niet kon, dan stond hij ook bij mij. Toen heb ik expres met mijn auto tegen een putdeksel aangereden van de stoep. Dus toen stond ik met een lekke band bij mij in de buurt in Zeist. Dus ben ik weer niet geweest. En toen uiteindelijk is hij me gewoon gaan ophalen thuis. En hij zegt, weet je wat we doen? Hij zegt, ik weet dat je liedje niet wil. Hij zegt, zing het gewoon in. En dan gaan we het luisteren. Ja, en als je het dan niet leuk vindt, dan mag je zeggen van, ik doe het niet. En toen had ik gezongen. Ik zei, ja, het is wel een grappig liedje. En toen bracht hem
0: maar uit. Nog niet overtuigd, toch?
1: Nee, en toen gebeurde er ook niks. Ik bracht het liedje uit en er gebeurde helemaal niks. Niemand draaide bijna. En,
0: wat was dan het kantelpunt, Henk?
1: Ik weet niet, volgens mij toen gingen heel veel DJ's een liedje draaien. We hadden toen een soort plan bedacht van iedereen, DJ's wilden graag remixen hebben.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik een remix laten maken. En toen heb ik gewoon iedere DJ hebben we toen benaderd van... draai aan dit liedje van Henk. Dan ben je binnenkort uitgenodigd voor een borrel samen met Henk Dissel. En we gaan barbecuen. En toen ging iedereen dat liedje opeens draaien. En toen ging de radio het meedraaien. Ja. En ja, nu staat hij inmiddels op 50 miljoen streams.
0: Ja, toch ongelooflijk, hè?
1: Ja, ik ben heel blij dat ik dat toch heb gedaan.
0: Ja. Afgelopen dinsdag of woensdag was je te gast bij Radio NL, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, en daar kreeg je die...
1: Die had ik zelf toen ooit laten maken.
0: Mm-hmm.
1: Hebben hun een soort actie nog om een bom heen gedaan. En toen heb ik voor hun een plaat laten maken.
0: En het was 23 miljoen streams of zo, toch?
1: Nee, het stond 34,7 miljoen. Was dubbel platina toen. Ja. Alleen op de plaats van 2023. Maar in 2023 ben ik het vergeten mee te nemen. En toen ben ik volgens mij een jaar niet geweest of zo. En dus die plaat lag nog bij mijn ouders onder de bank. Al heel lang. Dus die heb ik nu meegenomen.
0: Nou, leuk. Leuke anekdote met Henk Dissel. We gaan hem wel even doen. Hier is hij met Waterpas.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: Henk, we praten even over jouw liedjes natuurlijk. Waterpassen was je vorige liedje. Alleen, je had er meer van verwacht dan je dacht.
1: Ja, dat hij heeft gedaan, ja.
0: Ja. Is dat meer zo? Werkt dat meer zo met liedjes?
1: Ja, ik denk het wel. We hadden het natuurlijk net bijvoorbeeld over Rutger van Barneveld. Mm-hmm. En ik vraag het ook wel eens. Ik was dan bijvoorbeeld van de week bij Radio NL. Ik zeg, hoorde jij dat nou van dat liedje tegen Teken? Hij zei, nee, nooit. Die heeft ook tegen Rutger gezegd, het is een leuk liedje, maar hij past gewoon bij jou.
0: Ja.
1: En niemand hoorde dat, alleen hij zelf. En dan kan je wel zien dat iedereen eigenlijk mis kan zitten. En dat het de grootste hit van Nederland is.
0: Precies. Geworden. Wat zijn nou de ingrediënten van een liedje wat bij jou past?
1: Ja, vrolijk sowieso, dansbaar. Mm-hmm. Ja. Dat moet het zijn. En ik wil wel altijd soort teksten hebben. Het mag wat ondeugend zijn, op een leuke manier.
0: Ja. Dus,
1: kijk, nu is het netjes een chance. Maar bijvoorbeeld in Lange Nacht zaten dingen van... Je handen glijden naar haar kont, wat voelt het goed. Maar dat waren wel allemaal dingen... Ik wou graag zingen over de dingen wat ik in een discotheek zag gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: En ja, heel veel ouders denken van... Ja, mijn kind is heel netjes zat een biertje te drinken. En ik zag natuurlijk van... Nou, ik zie dit en dat gebeuren. En daar ging ik over zingen.
0: Uh-huh.
1: En dat vond toen... Toen was ik natuurlijk ook wat jonger. En dan kan je dat ook... Kijk, nu vind ik wel eens... Ik ben nu 35... En ik ben vader geworden en ben getrouwd. Dan moet je ook wel gaan opletten wat je gaat zingen.
0: Mm-hmm.
1: Want ik moet ook wel eens in discotheek zingen voor 16-jarigen.
0: Precies.
1: Dan ben ik toch een soort onderhand een oude kerel ontworden. En die dan dat soort teksten loopt te zingen. Dus,
0: je zit in een andere levensfase wat dat betreft.
1: Ja, dus ik moet daar natuurlijk wel op gaan letten.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zing.
0: Schrijf je al je teksten zelf nog?
1: Nee, ik denk ze wel zelf mee. Dus chance heb ik wel voor een gedeelte meegeschreven.
0: Write the games of zo? Of hoe doe je dat?
1: Nee, ik geloof daar nooit zo in die schrijverskampen.
0: Want, mm-hmm.
1: Kijk, dan ben je voor mijn gevoel een eendagsvlieg voor die mensen. Dus dan worden ze allemaal opgeroepen.
0: Ja,
1: en dan
0: zijn
1: ze
0: zo,
1: aan
0: natuurlijk.
1: Het schrijven. En morgen zitten ze met die en overmorgen met die. En ik wil graag mensen om me heen die waar ik elke maand mee zit. En die weten wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: En die ook vertrouwen in je hebben. En dat moet je denk ik hebben. Dat zie je bijvoorbeeld aan Borsato toen. Die deed niks zonder John Eubank.
0: Nee, precies.
1: Het was gewoon een team. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En niet dat je maar van die naar die gaat. En ook met studio's. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar het liefst werk ik gewoon met vaste mensen. Iedereen om me heen. Mijn manager heb ik al sinds 2007. Mijn geluidsman sinds 2007. Ik hou gewoon vaste mensen om me heen.
0: Vaste basis.
1: Ja.
0: Heerlijk. We praten zo verder. Maar eerst even Gino Graus op de radio. En hij komt binnenkort weer in oktober naar ons toe.

0: Ja, Betrapt op Hete Daad. Dat was de nieuwe van onze vriend van de show eigenlijk. En dat is Gino Graus. En in oktober is hij weer bij ons. We gaan even terugblikken, vrienden. We gaan even terug naar afgelopen zaterdag. Waren wij te gast bij Radio NL. En daar spraken wij de drie J's.
1: Nog maar net bekomen, jongens, van de Volendamse kermis. Of jullie staan alweer hier. Hoe was de Volendamse kermis, Jaap?
2: Nou, het is zo dat Jan en ik, wij zitten allebei in een organisatie van een groot festival daar. Dus voor ons was het werken. Maar wij hebben Robin daar zien rondslenteren. Daar lusten de honden geen brood van.
3: Je kan het nog wel een beetje zien, toch? Of niet?
1: Ja, precies. Heb je hem toch op een andere manier leren kennen, of niet?
2: Nee, dat niet. We zijn wel gewend met
3: hem. Op mijn best, hè? Op mijn best.
1: Jan, je vertelde net bij het optreden, want jullie hebben net opgetreden hier in Ridderkerk, dat jullie een cashshow gaan doen. Dat is, dat is een andere dynamiek, hè?
4: Het voelde een beetje raar trouwens, hoor, om hier al over de kerst te beginnen.
1: Het is september, hè?
4: Ja, precies. Mensen zijn blij dat mensen vinden het jammer dat de zomer voorbij is en dan gaan wij beginnen over de kerst. Maar goed, het was wel even het vermelden waard, want wij doen altijd in december een kersttour, Acoustic Christmas, door langs 15, 20 theaters. Maar dit jaar gaan we voor het eerst een Acoustic Christmas XXL show doen. En dat is in de RTM stage in de Ahoy.
1: Dat is de kleinere zaal, toch?
4: Of dat niet? Is de theaterzaal,
1: de theaterzaal,
4: zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk wel een theaterzaal waar bijna 4000 mensen in passen. Dus dat is wel echt een hele grote. Jullie... En dat wordt we gaan het een heel Rotterdams sausje geven met Rotterdamse gastoptreders.
1: Okay.
4: Waar we verder nog niks over mogen
1: nu
4: zeggen.
1: Nu maak je mij nieuwsgierig, man.
4: Ja, daar mogen we er niks over zeggen, maar het wordt wel heel speciaal.
1: Ja, de nieuwe single, dat is ook een hit, hè?
4: Nou, jij zegt het. Ja. Ja, nee, het is altijd...
1: Althans, wij op de radio draaien we regelmatig in ons programma. Dus,
3: Nou, hij wordt goed gedraaid op radio, daar zijn we heel blij mee. En als we hem spelen in het land, het maakt niet uit waar we zijn. Daar zingen en dansen iedereen mee. Dus ja. dat gaat hartstikke goed.
1: Radio NL is een flinke pijler voor jullie, Jaap. Maar wij doen ook ons best als lokale radiostations en regionale radiostations, hè?
2: Nou, weet je wat het is? Als wij mochten kiezen tussen Radio NL en RTV Ridderkerk, dan wisten ze het wel.
1: Ja, dan wordt het toch Radio NL, toch?
2: Nee, weet je wat het is? Wij zijn sinds... wij hebben een tijdje, omdat we bij een grotere platenmaatschappij zaten... toen lag de focus heel veel op landelijke stations... waardoor wij niet veel regionaal meer deden. Terwijl wij zijn begonnen regionaal. Altijd de eerste jaren gingen we langs alle regionale stations... en ook lokale stations. En sinds een jaar of, vier of zo... zijn we daar weer mee begonnen. Dus wij komen misschien ook wel binnenkort weer eens langs RTV Ridderkerk. Want we zijn ook al regionaal aan het afgaan. En ook Radio NL. Dus wij zijn dat...
1: Ik heb het geprobeerd, jongens. Maar op zondag hebben jullie geen tijd. En dat is de gemene deel.
4: Op zondag is een katholieke dag, hè? Ja. Wij zijn een katholiek dorp, hè?
1: Is dat zo, ja, Jan?
4: Het is sabbat.
1: Hey, Jan...

0: ja, je hebt het net gehad. Frans Bauer was de eerste. Jullie trapten als tweede af. Is het nog druk voor jullie vanavond?
1: Wij gaan zo meteen nog naar een andere optreden, inderdaad. Dat is in Drunen, dus dat is ook niet om de hoek.
0: Nee, precies. Maar ja, je bent al aardig op weg, denk ik.
1: Het is zaterdagavond en we hebben niks anders te doen.
0: Zo is het. Hey, heel veel succes de komende tijd. En yes, we blijven jullie volgen natuurlijk. En bedankt dat jullie even weer voor ons tijd wilden maken.

0: afgelopen zaterdag hadden bij de Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk. Wat een waar feest was dat. Drie J's waren dat natuurlijk. En de nieuwste. En we praten even verder met Henk Dissel. Hij is bij ons op bezoek. Altijd gezellig. En Henk, je komt al jaren bij ons. Hè? Volgens mij al meer dan 10 jaar, toch? Ja. Hebben we zo eens even op een rijtje gezet.
1: Ik denk al veel langer. Ik zing sinds 2007.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, ik denk dat ik wel... Ik denk langer dan 10 jaar al.
0: Ja, nou, daar zijn we nog steeds blij om dat je nog steeds langs wilt komen natuurlijk.
1: Ja, wederzijds.
0: En ja, we draaien je muziek natuurlijk, die blijven draaien. Maar de bom, inderdaad, we hebben al een heel gesprek gehad. Ik dacht, die kan niet ontbreken vandaag. Die moeten we gewoon een keer doen. Ja. Gewoon ertussen zetten. Ja, het blijft toch een heerlijk nummer. En ik denk dat je bij elk optreden nog steeds de bom doet.
1: Ja, 2 keer. Ik zong hem tot 2 weken geleden. Heb ik hem altijd maar 1 keer gezongen. Ik kwam er altijd mee op. Maar je hebt natuurlijk wel eens mensen die komen net na het eerste liedje binnen. En liep ze constant maar op de telefoon dat ik een bom moest zingen. Maar die had ik al gedaan. En toen op een gegeven moment zag ik steeds meer artiesten. Ze zingen allemaal 2 keer, soms nog meer. Maar in ieder geval de grootste hit. En ik deed het vroeger altijd maar 1 keer. Dus nu sinds 2 weken eigenlijk doe ik hem 2 keer. Ik doe hem als 3e liedje en ik sluit ermee af. Maar dat is denk ik nog steeds een liedje waar ik in ieder geval op geboekt word. Dat
0: ja,
1: denk ik.
0: Absoluut. En dat blijft te komen. Ja, dat is je evergreen, toch?
1: Ja, ja, kijk, je hoopt natuurlijk tegenwoordig
0: dat je hem kan overtreffen.
1: Dat je hem kan overtreffen. Maar toen dat liedje uitkwam, dat was 2012. Toen was er ook geen Spotify of zo.
0: Nee.
1: Dus hij kwam pas in 2016 op Spotify. En toen

0: Gingen mensen echt pas dat liedje kennen. En je merkt nog steeds, het liedje wordt nog steeds iets van 10.000 keer per dag gestreamd. Dus dat is waanzinnig veel.
1: Moet toch ongelooflijk trots op zijn, toch? Nog.
0: Ja, want je ziet natuurlijk heel veel liedjes, zijn zoveel voorbeelden. Die komen in één keer heel hard als een hit.
1: Mm-hmm.
0: En 3 jaar later zingen ze bijvoorbeeld niet eens meer.
1: Nee.
0: En dit liedje mag ik al sinds 2014 jaar mee optreden. En wordt nog steeds geluisterd.
1: Henk, hij is onverslijdbaar.
0: Ja,
1: toch?
0: Zeker.
1: Hier is die.

0: vaak ook lekkere nummertjes hoor. En we blijven ze natuurlijk draaien bij Wij Houden Het Hollands. Al bijna 40 jaar doen we dat op de radio. En daar zijn we wat trots op, Henk. Ja, het uurtje zit er bijna alweer op. En je hebt nog iets leuks in het vooruitzicht. Normaal was het gewoon een vrije dag voor jou vandaag, hè?
1: Ik heb nog twee dingen. Ik moet zo over een uur, ja, dat red ik wel, in het Paleis van Zijk zijn. Daar is, dat is bij mij in de buurt, maar daar is voor kinderen een soort Disney-show zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
1: En dan daarna naar de bruiloft. John West gaat vandaag trouwen, dus daar gaan we ook heen.
0: Dat is wel leuk natuurlijk.
1: Dat zijn eigenlijk allemaal leuke dingen.
0: Zo is het. Hey, dankjewel dat je weer bij ons een uurtje was. We hebben weer lekker even bij kunnen praten natuurlijk. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Zitten er nog leuke dingen in het vooruitzicht? Want ja, je deed al wel eens wat showtjes, hè? En concertjes. En,
1: dat ga ik niet doen. Ik ga geen eigen concert of iets doen. Mm-hmm. Maar er komt wel vrij snel weer een nieuw liedje. Dus er komt er weer een bij. Nee, die wil ik in oktober uitbrengen. Dus er komt alweer een nieuw liedje. En dat is meer eigenlijk voor de carnaval. Dus dat moet je wel uitbrengen. En ik ga weer heel veel naar Oostenrijk toe volgend jaar. Dus het wordt echt een soort echt een feestliedje.
0: Nou, we kijken er naar uit, Henk. Dankjewel dat je hier was. Hele fijne dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: En geniet van het leven. Hè. Dat zeker is weten. Een ding wat waar we wel rekening mee moeten houden. Henk Dissel bij ons. En we gaan nog één keer zijn nummer 3.

week zijn we er natuurlijk weer. En Jordi van der Boer is dan bij ons. En ook nog, eens even kijken, Damien van Os natuurlijk. En Dave van Dam en Ilse Visser. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Vrienden van Wij Houden Holland. En we spreken elkaar volgende week weer. De laatste Frank Vergooijen en Suzanne Veldmeijer.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: actie van de Nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Dit is Merwe Radio. Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldwijde zomertop 3 vandaag in 1986 was op 3 Madonna en Papa Don't Preach. Het zakte na 9 weken van 1 naar 3. Nummer 2 Bananarama en Venus en de toen nieuwe wereldwijde nummer 1. Die kwam van 3. En dat was Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. Een wekelijks ben ik je gidsen door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart Hunt Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: alles draait om de wereldhit.
1: Met later is het uur de wereldwijde album top 10 van dit moment met daarin een nieuwe nummer 1. En ook straks de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts hun top 30. Maar eerst nu Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Frankrijk. En daar staat opeen Timal en Cyrano. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Ierland.

0: België tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Ierland. Ierland is een Europees land dat ongeveer 80% van het gelijknamige eiland beslaat. De andere 20% van dit eiland behoort tot Noord-Ierland. En dat is een regio met ruime vorm van zelfbestuur. En behoort tot het Verenigd Koninkrijk. En dan de muziek. En die is vooral vrijwel hetzelfde wat je terug kan vinden in de UK Top 40. Maar de eerste artiesten die voeren de boventoon in de eerste toplijst die de Official Chart Company wekelijks samenstelt en ook publiceert. Met daarin nu in de top 3 Ash en Stop the Wedding. En de nummer 1 daar in Ierland is Amble en The Swell.

0: de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell, de nieuwe Chartwell Top 30 van deze week. Maar eerst nu de Chartwell tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartwell lijst van deze week. In de top 30 dus. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn. En dat zijn Dolly Parton, zowel 9 to 5 als Jolene. Die staan buiten de top 30 genoteerd. En beide tracks stonden in totaal 2 weken in de lijst. En de laatste track die ook verdwenen is, en dat is best opmerkelijk, want het stond vorige week nog op 11 en het is er nu uit. En dat na 28 weken en 594 punten. Fever Dream van Alex Warner, daar gaat het over. Wat hem trouwens een 4e plek in de voorlopige jaarlijst heeft opgeleverd. En tot slot nog even de jaartop 3 zoals die er nu uitziet. En die is nog steeds onveranderd. Met op 3 Olivia Dean's So Easy To Fall In Love. Met 604 punten en 42 weken. Op 2 K-pop Demon Hunters. Hunter X en AJ en de andere zangeressen. En Golden met 618 punten en 58 weken. En nog steeds op nummer 1 Bruno Mars. I Just Might met 715 punten en

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Charge Ultram in de nieuwe weeklijst van de Charge Hunt Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht met op 30 en staan blijven voor Cameron Wadgenham, Kingdom of Fear. 27 binnengekomen vorige week en nu alweer gedaald naar 29, Miley Cyrus en Bass Pursuit. Another and 45 also Talk to You, die gaan ook omlaag van 23 naar 28. En ook Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In

Een bescheiden steger op 25 van 26 somber en My Body Isn't Ready. Temin Paal en Jenny en Dracula die gaan van 15 naar 24 omlaag. En ook Shanna Sparrow en Great Expectation die zakt van 19 naar 23. Ook omlaag vorige week nog een repeat hit op 20 en nu naar 22 gezakt. Huggle en Salto en Jamaica, bam bam bam. En ook omlaag is gegaan Katy Perry en The One That I Got Away. Het stond vorige week 18 en nu op 21.

0: 9 naar 10 gaat Carol G en haar album Nopera Piero Desti Tanto. En dat betekent dus in het Nederland: ik heb er geen spijt van dat ik zoveel voel. En Bad Bunny met Diter en Mas Foto's, die gaat van 8 naar 9 omlaag. En van 10 naar 8 opnieuw omhoog. Michael Jackson en Thriller. Noah Kahan, The Great Divine, die gaat van 5 naar 7. En van 7 naar 6 gaan BTS en Aragon. Shanna Spiro, Visitor, die blijft staan. Die stijgt licht van 6 naar 5. En een staanblijver vinden op nummer 4. Daar staat Olivia Dean in The Art of Loving. Ook Ariana Grande en Padel, die blijft staan op 3. En vorige week 1 en nu gezakt naar nummer 2. Na 10 weken staat ze dus niet meer op nummer 1. Olivia Rodrigo en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En vanuit niets op nummer 1 is binnengekomen Adela en Prima. Het is deze week nu voor de eerste week de wereldwijde album nummer 1.
1: Wereldwijde album top 10 nummer 5.

0: op nummer 20 binnenkomen, Lisa en Sawadika. Die Bassa en Magnetic, het is een repeated, dus opnieuw in de lijst op 19. Het staat nu 12 weken in de charts en top 30 genoteerd. En Cat's Eye met Animal, die zakt van 9 naar nummer 18. Ook omlaag van 14 naar 17, Olivia Dean en Man I Need. En Taylor Swift met I Knew It, I Knew You, die stijgt behoorlijk door. Vorige week 24 en nu op nummer 16.
1: Chart Run.

0: 10 van 25, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Malcolm Todd, Earrings, die gaat van 13 naar 14. En Justin Bieber en Nicki Minaj, die dalen uit de top 10. Vorige week 10 en nu naar nummer 13 dus. Justin Bieber en Nicki Minaj in Beauty and a Beat. En Olivia Rodrigo met The Cure, die stijgt van 17 naar nummer 12. En ook omhoog van 16 naar 11, Teddy Swings en Mr. Know It All.
1: Chartrun.
2: Chartrun.
1: Top 15.
3: New York City.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing de afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: vandaag. Maar dan in 1986 steeg het van 3 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. The Way It Is van Bruce Hornsby en The Rains.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World Radio Show. Die op de voet volgt de wereldhits met straks het vervolg van de wereldhitlijstje Chartrun. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die van wereldreiziger Andries Bik.

0: Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan naar Temper City Self-Aware. Het gaat van 43 naar 34. Chris Cross Amsterdam en My Oh My verspringt van 36 naar 32. En in de top 30 staat op 26 van 34 Alex Warner en Emerald Eyes. Verderop in de top 20 staat op 20 van 30 Just Stay en Sam Harper en Just a Little. En de gedeelde snelstijger vinden we op 15 van 32. En daar gaat omhoog de huidige nummer 1 van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ellen Langley en haar Chosen Texas gaat 17 posities de hoogte in. En de meiden van Cat's Eye en Enol die verspringen van 21 naar 13. En op 10 staat de tweede snelste stijger met ook 17 posities winst. En dat zijn op 10 van 27 Forever Young van DJ-licious en Milo. Tranen van Goud van Arjen Blommaert en Zoe Levi die gaat weer van 9 naar 6. En Stella Lefley's Boston stijgt door van 11 naar 5. En er is nog een stijger en die stijgt door van 5 naar nummer 1. En de hoogste nieuwe is op 19 Bass Pursuit van Miley Cyrus.

0: van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse Single Top 100. Met in de spotlights toch weer Dua Lipa en haar Training Season. Die een sprong maakt van 27 naar 16. En verder gaat de Classic Hit Rap Die van Vanessa Joy. Het stijgt van 60 naar 50. En ook Oasis Wonderwall staat op 46, komende van 59. Een opmerkelijke zakker is trouwens Helen Fisher, die vorige week nog op 2 binnenkwam en nu onderuit gaat naar 35. En wat verder nog opvalt is dat Adele en Ain't in LA stijgt van 31 naar 21. En in de top 20 gaat in de 50ste week weer omhoog de Fat and Familiar van Taylor Swift. Ze stijgt weer van 22 naar 18. En over een classic gesproken ook Alex Warner's Ordinary, die stijgt weer in zijn 84ste week van 16 naar 12. En de hoogste nieuws op nummer 10, waar niet weg van UFO's 361, Solfie en Bloemen Garden. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry. En die is ook direct de hoogste binnenkomer. Met aan de start van de top 40 op 40 nieuwe binnenkomen Alex Warner en Emerald Eyes. Ook nieuw is Not To Sell van Douwe Bob. Hij is binnengekomen op de 32e plek. En Ilse Lange, haar classic hit So Incredible, is de hoogste nieuwe op 16. En verder zijn gestegen Adela en Ain't in LA. Het gaat van 29 naar 26 met een stip. En Busy en Anne, die stijgt ook met een stip van 26 naar 21. En Boom van Samuel Welton en Russo, die steeg vorige week van 37 naar 19. En nu gaat het naar 11. En in de top 10, die wordt deze week versterkt door Boston van Stella Lively. Het gaat omhoog van 14 naar nummer 8. En tot slot van dit blok Hits van Dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 van 4. Wer sind Helden en Von hier und Blind. Summer Camp en Sheeran David die stijgen met Mo Money Mo Haters van 7 naar 2. En Shakira en Bruna Boy die blijven voor de 12e week de nummer 1 van de Duitse Single Top 100. Dan de top 3 van België met op 3 blijft staan Another and Talk To You. Shakira en Bruna Boy en Die Die Die die zakken van 1 naar 2. En Somber's nieuwste hit My Body Isn't Ready die steeg door van 5 naar nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 en die weer ook een weekje weer eens een keer muur vast zit. Dus op 3 staat Teddy Swings en Mr. Know It All. De Bassa, Magnetic, die blijft staan op 2. En Shakira en Bruna Boy met Die Die Die zijn nu voor de 13e week de nummer 1 van de Nederlandse top 40.
0: Chart World Surprise.

0: Third World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van de Nederlandse singer-songwriter Lorraine en haar nieuwste heet Make It A Better Place. En vrijdag verscheen het nieuwe album van Miley Cyrus, die net zo heet als de single die als voorloper verscheen, Bass Pursuit. En op dit album staan 9 tracks, waaronder Let's Get Married. En dat is deze week de Chartworld

0: we gaan verder in deze chartwereld met het vervolg van de charts hun top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 3 staanblijvers, 3 zakkers, 3 hardlopers, waaronder de wereldstijger en de hoogste nieuweling. Met op nummer 10 vannacht Temper City en Self-Aware. Ain't in LA van Adela is de wereldstijger deze week. Vorige week binnengekomen op 29 en nu doorgeknald naar 9. En Dua Lipa met Training Season is de hoogste nieuwe op nummer 8. Stella Lovely, Boston, die blijft staan op 7. En Ariana Grande, Hate That and Made You Love Me, die zakt uit de top 3. Vorige week 3 en nu op nummer 6.
1: Chart Run. Wereldstijger. 9.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6 stem in Pala en Loser. Het Huggle, Emali, Angel en Ultranati met Moving to the Sun. Die staan op nummer 4 genoteerd. En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun Hit Update. Met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met

die in de wereldwijde albumtop 10 deze week vanuit niets is binnengekomen op 1. En de hit afkomstig van dit album Ain't in LA van Adela. Die neemt de sprint van 29 naar 9 en is de wereldstijger van 10.

0: Art World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts en top 3. Met top 3 van 2 de nieuwe recordhouder als langsgenoteerde nummer 1 in Amerika. Maar liefst 22 weken op nummer 1 in de Billboard. En bij ons is Chosen Texas van L.L. Langley gezakt van 2 naar 3. En vorige week was er de wereldstijger, toen steeg het van 27 naar 5. En nu met 6 landen op nummer 1 stijgt Karol G en Bye Bye Wow in de derde week door van 5 naar nummer 2. En nu de zomer dit weekend echt tot zijn einde is gekomen, als je naar de kalender kijkt tenminste, blijft de soundtrack van de zomer Die Die Die van Shakira en Bruno Boy nu voor de 13e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanaf de wereldzeeën en is van wereldreiziger Andries Bik.
0: All around the world, wereldcolumn.
2: Ja, een hele goede dag mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World wereldcolumn. Nou, zoals ik jullie vorige keer vertelde, moesten we weer een nieuwe vulkaan in varen op zoek naar hele grote mantas die hier zouden zijn. Nou, we kwamen dus weer de pas aan. En de pas is eigenlijk een soort van doorvaart in het rif. En dat is de enige plek waar het water er in en uit kan stromen. Als je dat fout timed, dan moet je dus tegen 6-7 knopen invaren. En wij varen maximaal 6 knopen, maar ook als er heel veel regen is gevallen, kan het water er wel eens met 12 knopen uitstromen. En dan vaar je dus achteruit. Nou, gelukkig hadden we geluk. We hadden 2-3 knopen uitstroom. Dus we konden met 3 knopen naar binnen varen. Hebben een mooi plekje opgezocht tegen het rif aan en het anker uitgegooid. Het is hier zo mooi, het water. Je hebt geen idee, als je mijn filmpjes nog niet hebt gezien, hoe helder blauw dit is. Dit is echt, ik kan het niet beschrijven, de mooiste blauwe ogen die je ooit hebt gezien. En dan nog lichter. Nou, we hebben hier een dag gesnorkeld bij het rif. En de volgende dag hebben we ons bijbootje gepakt en zijn we gaan varen naar een klein eilandje, ook weer in het midden hier van de atol, waar de manta's zich laten schoonpikken door de visjes. We gooiden het bootje op anker, doken het water in en we zwommen eerst aan de linkerkant van het rif een half uur en hadden geen manta gezien. Toen zwommen we de bocht om, waren we rustig aan het snorkelen. En dan in één keer zie je vanuit de diepte een gigantische schaduw op je afkomen. Je kan je niet voorstellen hoe groot die mantas kunnen worden. Wij kennen in Nederland wel de sliptongetjes, de scholletjes, de kleine platte vissen. Maar die zijn zo'n 30 centimeter. Maar deze beesten zijn 4,5-5 meter doorsnee. Als je duikt en hij zwemt over je heen, heb je het idee dat je een zonsverduistering hebt. Dit is zo mooi. De manta's zijn dus een grote soort schol met een staart. Ze hebben dus, het is een platte vis en het ziet eruit als een vlieger. Maar dan als een vogel. Ja, beweegt hij zich voort in de zee. Hij zwaait met zijn vleugels, groot en zwart van boven. Van onder de meest witte kleur die je kan voorstellen, met zwarte stippen erop. Het was zo mooi, mensen. Het was zo mooi. Ik heb de filmpjes op mijn TikTok ook neergezet, Andries Bik. Dit is een avontuur om nooit meer te vergeten. Als jij tussen deze beesten zwemt, die met elkaar dansen in het water. Ja, het was te gek voor woorden. Nou, daarna, onze missie was verbracht. Zijn we doorgevaren naar Moorea. En Moorea, dat ligt dan hier 24 uur zeilen van de Teemotus. En hier hebben we dus gelijk de eerste dag een tour gepakt met een walvisboot. En met die walvisboot vaar je de zee op. En dan ga je op zoek naar slapende walvissen, zodat je erbij in de buurt kan zwemmen en ze kan filmen en van dichtbij zien. Nou, wij konden geen slapende walvissen vinden, alleen maar walvissen op trek. Dat zijn dus walvissen die zwemmen echt met 10, 20 kilometer per uur door het water heen. Het lijken wel speedboten. Nou, en wat ze dan doen, dan bewegen ze dan varen ze met de walvissen mee. Dan gaan ze voor de walvissen liggen. Dan spring je in het water in. En dan komen deze walvissen als een sneltrein op je af. Nou, je kan je niet voorstellen hoe dat eruit ziet als een walvis van 15 meter lang 30.000 kilo op je af komt zwemmen. Maar ik heb daar wel de video's van. Dus ook deze zijn weer op mijn TikTok te vinden. Ik heb de laatste tijd veel natuurvideo's gemaakt. Het is absurd hoe de natuur hier is, mensen. Het is zo mooi, het is zo groot. Ga reizen. Als je denkt van, dit lijkt me wel wat, echt, ga sparen.
3: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
4: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt er ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die een overasselde beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu...

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek William de Wee. Vanavond hebben wij muziek voor u van onder andere Scarlatti, Vivaldi, Rameau, Mozart, poëzie van Bouke van Maas, Jan Hanlo, Bies van Ede, een verhaal van Bab Gons, Nicolien Misé, Marijn de Boer en nog veel meer.

Vivaldi uit Hoboconcert RV 451. En we beginnen met Bouke Vermaas. Herfst. Niet elke herfst begint met zon, kastanjes, een nieuw kind. Groen dat langzaam in rood, geel, goud verandert. Koude wind die zomerstof uit de straten veegt. En de bomen kaal, soms met geraas van takken en water, soms behoedzaam stil. Niet elke herfst trekt het park haast ongemerkt haar kleren uit. Liggen er na weken kilte, onverwacht, schitterende dagen voor je klaar. Zet de lage zonnestralen, poort en museum in vlam. En niet elk jaar stormen de pannen van de daken. Rapen we langs een kolkende gracht. Eikels, beukennootjes, dwarrelblad, in duizend tinten bruin. Zoveel vormen van glans en verval. Elke herfst is anders en in zichzelf veelzijdig als de stad.

Scarlatti, sonate nummer 1. En nu van Jan Hanlo. Waarover zal ik zingen? Waarover zal ik zingen? Over regenjassen? Over het lover van geboomte? Of zal ik van de liefde zingen? Waarover zal ik zingen? Over vliegmachines, blinkend aluminium in de zon en blauwe lucht? Of zal ik zingen over de liefde? Over auto's, over steden en historie? Of zal ik zingen over de liefde? Over vele vreemde dingen, of de gewone? Of zal ik zingen over de liefde? Over bloemen, over water, over mooie dingen, of wat droevig is? Of zal ik zingen over de liefde? Over tabak en vriendschap, over geur en wijn, over schepen, zeilen, meeuwen, over ellende, over de ouderdom, over de jeugd? Of zal ik over de liefde zingen?

Michael zingt romantische aria's uit Massenet's Werther. En nu van Bab Gons, Vertrouwen in de wereld. Een jongen van 13 heeft heel lang gespaard voor iets wat hij graag wil. De jongen van 13 doet maanden onderzoek naar welk merk het beste is en wat de beste deal is. Met tips van beide ouders gaat hij op zoek en vindt dan precies wat hij zoekt. Op zijn hoede legt hij contact. U bent te vertrouwen, toch? Vraagt hij onzeker een paar keer. Hij laat de persoon weten dat hij heel lang heeft gespaard. En de persoon is aardig terug. Ik ben te vertrouwen, antwoordt hij de jongen. En dan gaat het mis. Het geld is overgemaakt, maar de communicatie valt stil en de mat achter de brievenbus blijft leeg. De jongen van 13 is opgelicht. Zijn spaargeld is weg en zijn droom ligt wat verder buiten zijn bereik. Vertrouwen is de basis, zegt iemand op de radio. De uitspraak is gericht op mannen in pakken die andere mannen in pakken niet vertrouwen. Het is de dag na weer een mislukte poging tot kabinetsformatie. Maar het gaat natuurlijk over het hele leven. Vertrouwen is de basis waarop we door deze wereld manoeuvreren. Achteraf ziet de jongen dat hij gemanipuleerd is en dat hij tegen beter weten in en onder druk het geld heeft overgemaakt. En met het geld is hij het vertrouwen in mensen die zeggen dat ze te vertrouwen zijn ook even kwijt. Het had mij vroeger ook kunnen overkomen, sterker nog. Het overkwam mij ook en met mij hele televisieseries vol mensen. Het zijn allemaal mensen die geloven in de goedheid van iemand, die vertrouwen als basis hebben, die vertrouwen op hun vertrouwen. Het is misschien niet een van de handigste eigenschappen om mensen te geloven op hun woord, maar wel een van de mooiste, vind ik. De jongen van 13 komt er wel weer overheen. Het voorval zal slijten en een klein deukje achterlaten. Hij zal vanaf nu iets meer op zijn quivive door het leven gaan. We zullen het straks een wijze les noemen en misschien nog een keer het voorval oprakelen. Zo van, voorzichtig, weet je nog die keer toen? En ik zal voorlopig nog iets vaker 's nachts liggen piekeren over dat ik niet wil dat hij dit verliest. Dit vertrouwen in de wereld om hem heen. Ik wil dat hij deze aardbol goed van vertrouwen en met open armen blijft bewandelen. Ik wil hem beschermen tegen alles wat lelijk is in de wereld en hem tegelijkertijd voorbereiden op het werkelijke leven. Hem leren omgaan met verlies, teleurstelling en oplichting. Ergens in het midden ligt een pad en ik hoop dat hij dat vindt. Maar vooral wil ik dat hij het geloof in zijn eigen vertrouwen blijft behouden, want vertrouwen is de basis.

meester Finger een fluit. En het is daarbij Londen 1706. En meer wordt er niet vermeld. En nu van Bram van Meulen. Klein liedje, klein liedje, klein liedje. Klein liedje voor jou. Klein liedje, klein liedje. Omdat ik van je hou. Klein liedje, klein liedje, klein liedje voor jou. Klein liedje, klein liedje, omdat ik van je hou.

En dat zong Bram Vermeulen. Nu een verhaal van Marijn de Boer. Als man van middelbare leeftijd hield ik het niet droog. Een paar weken lang floot mijn vrouw steeds hetzelfde riedeltje op haar klarinet. Goh, wat leuk, zei ik op zo'n avond onnozel. Is dat het thema van de Godfather? Nee, Fiddle on the Roof. Dat zei me niks. Ze repeteerde het riedeltje voor een concert op de muziekschool. In de loop der weken ging het steeds mooier klinken, waardoor ik nieuwsgierig werd naar Fiddle on the Roof. De titel dermate iconisch dat ik vermoedde dat ik deze musicalfilm al lang gezien zou moeten hebben. De avond van voor het concert keken we de film. En er is er één voor en één na deze avond. Lange tijd heb ik gedacht dat ik nooit meer zo ontvankelijk voor films kan zijn als vroeger, toen ik een jaar of 20 was. Dat ik nooit meer een kijkervaring zal krijgen zoals van destijds The Brideshead. Maar gelukkig, er komen ook films waarvoor je je juist als man op middelbare leeftijd ontvankelijk bent. Het verhaal speelt zich af aan het begin van de 20e eeuw in een shtetl, in het Russische dorpje Anatevka. De naam deed me denken aan een titel van Gogol, Avonden op een boerderij bij Dikanka. En zoals Anatevka in de film wordt afgebeeld, was min of meer zoals ik me het dorpje van Gogol had voorgesteld. Anatevka, het klinkt zo mooi en idyllisch. En de idylle is er zeker ook. Ook al leven de bewoners in armoede en onveiligheid. Des te tragischer is het einde als de hele Joodse gemeenschap op bevel van de tsaar moet vertrekken. Het verhaal gaat over een melkboer die vader is van 5 kinderen. Zijn leven is zwaar, maar hij blijft in evenwicht, net als de violist op het dak, door vast te houden aan tradities. Dat wordt hem moeilijk gemaakt wanneer een van zijn dochters hem vertelt dat ze wil trouwen met een man van wie ze houdt, in plaats van degene met wie haar vader haar uithuwelijkt. Vervolgens krijgt een andere dochter iets met een revolutionair en een derde met een christen. De melancholische muziek, vooral Sunrise, Sunset, waarin ouders zich verbazen over de tijd die voorbij is gegaan. Het acteren van hoofdpersoon Chaim Topol en 2 of 3 scènes waarbij ik het onmogelijk droog kan houden. Wat een schitterende film is het. Op de avond van het concert keek ik naar mijn vrouw, spelend op de klarinet. Ik dacht terug aan een scène in de film waarin de melkboer afscheid neemt van zijn dochter op een klein station. Te midden van de uitgestrektheid stapt ze in de trein naar Siberië, waar haar geliefde naartoe is verbannen. De trein rijdt weg. De melkboer loopt eenzaam terug naar Anatevka. Onze dochter is al 9. Ik dacht, sunset, sunset. Snel vliegen de jaren. Nee, onmogelijk om het droog te houden.

Sunrise Sunset uit Anatevka. En nu van Rutge Kopland aan het grensland. Je kijkt over het land de ontelbaarste keer in je leven naar waar het ophoudt. Je zegt tegen ons, dit is het grensland, het laatst van de aarde hier om ons heen. Je zou willen weten wat voorbij daar is, voorbij het steeds maar weer zichtbare zelfde. Je zoekt in de schimmige einder iets als een gezicht, maar van wat of van waar? Je denkt aan je jeugd, aan 1 Korinthe 13. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Je kijkt in je hoofd en daar ligt het land waar je vandaan komt en nooit meer naar terugkeert. Je ziet de psalm uit je jeugd met de weide, de wateren, het vee. Ja, dit is het grensland. Daarachter moet het zijn wat er was voor je er zelf was. Het onzichtbaarste, het vroeger dan vroegste. Je verlangt naar een wat naar, een waar iets misschien, iets dat je nooit hebt begrepen. Je leest bij Pessoa, het is vreemder dan alles wat vreemd is, dat de dingen werkelijk zijn, wat ze lijken te zijn en dat er niets valt te begrijpen. Je kijkt over het land en je noemt het het grensland. Maar dit land heeft geen naam. Je denkt dat het land daar voor jou bedoeld is. Maar je weet het is voor niemand bedoeld. Je wilt dat dit land er altijd al was. Er altijd zal zijn, maar er is geen altijd. Je weet, het toeval heeft je gemaakt en breek je ergens weer af. Waar en wanneer in dit land? Je leest, dit uitzicht is het geval en het geheim van de wereld is het zichtbare, niet het onzichtbare.

Vivaldi, uit celloconcert RV 422. En nu een verhaal van Nicoline Misée. Iedereen die wil schrijven, lees en herlees deze passage. Het Theo Thijssen Museum in Amsterdam moet wel zo ongeveer het kleinste museum van Nederland zijn. Als alle vrijwilligers en het voltallige bestuur komen opdagen, kan er niemand meer bij. Op de 30 krukjes die beschikbaar zijn, zitten dus louter Theo Thijssen kenners en geleerden. De gedachte daar een praatje te moeten houden is huiveringwekkend. Wat moet ik in hemelsnaam vertellen aan mensen die alles van de Nederlandse Tolstoj afweten? Ik besluit tot het bespreken van één scène uit Kees de Jongen, die ik jarenlang in mijn cursus verhalen schrijven heb gebruikt. Ik gaf mijn leerlingen de volgende opdracht. Het is crisistijd. Kees is 14 jaar. Hij loopt door Amsterdam. Hij denkt dat hij zijn vader ziet, maar zijn vader is al een half jaar dood. En dan zei ik erbij, jullie mogen 10 minuten schrijven. Om beurten lazen de cursisten voor wat ze geschreven hadden. Omdat de situatie zo sterk is, leverde het veel mooie stukken op. Maar niemand heeft het zo prachtig beschreven als Theo Thijssen in Kees de Jongen. Hier komt het. Kwam weer iemand aan, een grote man. En plotseling, hij begreep het niet, maar het was zo. Plotseling voelde Kees een blije verrassing. Hij kende die figuur en een duizel van geluk sloeg door hem heen. Even maar, toen passeerde hem een doodgewone, vreemde man. Ach, dit zou hij nooit aan iemand durven vertellen. Dat hij zo'n bijgelovig klein kind was geweest. Dat hij gedacht had zijn vader ineens weer tegen te komen, die al zo lang dood was. Onzin, had hij niet geloofd. Hij wist dat hij het wel geloofd had, 1 ogenblik. En nog was in hem de warme herinnering aan dat gevoel van veiligheid. Eindelijk, eindelijk kwam alles, alles weer goed. Alles werd weer in orde getoverd door pa die terugkwam. Nooit zou hij het aan iemand vertellen dat hij zo mal was geweest. Bijna op een vreemde kerel aanvliegen en dat hij toen later van teleurstelling was gaan grienen. Had niet eens een zakdoek bij zich. Gelukkig kon niemand hem zien zo. En straks in de lichte straat was het wel weer over. Deze passage die ik nooit kan voorlezen zonder een bibberstem te krijgen, is het waard om door iedereen die wil schrijven keer op keer herlezen te worden. Hoe doet hij dat nou, Theo Thijssen? Ik denk dat Thijssen er nauwelijks over nagedacht heeft. Hij heeft het gewoon geschreven. Dat gewone opschrijven wat zo vreselijk moeilijk is. Het heeft met perspectief te maken. Hoe we van Kees naar onszelf heen en weer gaan. Kees loopt over straat en ervaart een gevoel van groot geluk. Maar wij als lezer weten helemaal niet wat er aan de hand is. Kees houdt zich groot. Er is niks aan de hand. Op het moment dat hij het ontkent, snappen wij als lezer wat er gebeurd is. Maar nog altijd ontkent Kees. En juist door dat ontkennen ervaren wij hoe zwaar de last op de smalle schoudertjes van de jongen is die zijn vader verloren heeft, waardoor het gezin in diepe armoede vervallen is. Terwijl dat tot ons doordringt,
is Kees nog harder aan het zeggen dat het allemaal helemaal niet waar is. Dat hij nooit zoiets mals geloofd heeft. En dan blijkt ook nog dat dat joch loopt te huilen op de gracht om het verlies en de schaamte. Ik snap niet hoe Theo Thijssen het doet. En dat heb ik dan maar verteld tijdens die lezing.

Dit was Rameau. En nu van Niels Zwakhals. Ja, ze herinnerde het zich. Daar, op de vlonder, bij dat meer. Even was daar die herinnering. Ze zat in zijn armen. Het water kabbelde, de wind woei. Het riet naast haar zwaaide. De zon weerscheen in de rimpelingen van de golfjes. Een eend zwom voorbij. Haar hele lichaam ontspande zich. Totaal in een diepe zucht. Stil. Even niets. Belachelijk eenvoudig. Sommigen zouden het saai noemen. Maar zij voelde het. Wie ze is. De intimiteit van het leven zelf.

Granados, Dans Español, opus 47. Een gedicht van Remco Campert. Gevoelig voor de tijdgeest raapt Remco Campert de scherven van de wereld op en smelt ze om tot taal. In tijden van oorlog. Ik leefde in tijden van oorlog. Soms was ik bang, maar vaker vrolijk en onbezonnen. Verliefd op het meisje in een andere klas. Op de speelplaats keek ze me aan. Onze ogen verzonken in elkaar. Ja, het was toen oorlog.

U heeft geluisterd naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek William de Wee en de muziekkeuze was van Gert de Winter. Nog een hele fijne, gezellige avond. Dag!

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Dit is Merwe Raad.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel. Of op timetomomo.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: worden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel. Of op timetomomo.com.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Panik Zampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern.